0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van 1 van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
3: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
4: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
2: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Hoi, ik ben Tim van Broodje Hans. Elke zaterdag te horen van 12 tot 2 op Eimond 360. En vandaag presenteer ik de drie leukste liedjes uit de Eimond 360 file top 36 lijst. Met nummer 1, Queen, Don't Stop Me Now. Nummer 2, Fleetwood Mac, Go Your Own Way. En op nummer 3, ABBA met Dancing Queen. Voor de volledige lijst ga naar www.eimond360.nl en onthoud.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwonding in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: bezorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze ochtendmix. Vrijdag 15 mei alweer, jazeker, de tijd gaat snel, hè. En begonnen met een paar nummers van die ooit op het Songfestival zijn geweest. Want ja, de hele week staat natuurlijk een beetje in het teken van het Songfestival. Hè. Twee halve finales moet ik zeggen en natuurlijk morgen de hele finale. Ja, het is wel minder kijkcijfers, want ja, Nederland doet natuurlijk niet mee. De Avrotros die heeft zich teruggetrokken om redenen vanwege Gaza en politieke spanningen. En ook de neutraliteit van het evenement, daar waren ze ook niet helemaal zeker van. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, Nederland doet niet mee. Samen met Spanje, Ierland en Slovenië. Maar een hoop landen natuurlijk wel. En het blijft wel een spektakel. Je kunt het gewoon bekijken op Nederland. Het wordt allemaal uitgezonden. Alleen, wij doen niet mee. We mogen wel stemmen, maar dan komen onze stemmen, de Nederlandse stemmen dus, bij the rest of the world. Nou, ik wil deze komende uurtjes toch af en toe eens wat Songfestival nummers gaan draaien. Want er zijn echt wel leuke nummers bij, hoor. Het is laatste tijd natuurlijk erg in het teken van de show en noem allemaal maar op. Het zang, dat is vaak een beetje op de tweede plaats lijkt wel. En dat was vroeger natuurlijk anders. Helemaal in het begin was het echt heel statisch. Daar stond iemand voor een microfoon te zingen. En de dirigent die stond er mooi achter. Elk land had zijn eigen dirigent voor het orkest staan. En langzamerhand is dat veel meer in de show ontaard natuurlijk. En de laatste tijd is dat natuurlijk helemaal met laser en vuur en licht. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ik wil dan op de radio heb je dat natuurlijk niet veel aan. Dus vandaar dat we het meer kijken naar de nummers die echt de moeite waard zijn qua zang natuurlijk. En daar zoek ik er een aantal op. En die gaan we dan vrolijk draaien deze komende twee uurtjes. En het is de internationale dag van het gezin vandaag ook nog. Eind 1993 hebben de Verenigde Naties 15 mei als internationale dag van het gezin uitgeroepen. De International Day of Families. Een dag waarop wordt stilgestaan bij het belang van het gezin. In veel landen wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze dag. Ja, en het traditionele gezin, ja, dat is natuurlijk ook al weer niet helemaal zoals het vroeger was natuurlijk, want je hebt heel veel verschillende vormen tegenwoordig, maar toch met elkaar geborgen in en onder een dak, dat is toch wel iets wat iedereen prettig vindt. En hoe je dat dan invult, ja, daar heb je tegenwoordig veel meer vrijheid in, daar zijn veel meer mogelijkheden natuurlijk. Maar de gezin zoals die vroeger traditioneel was, dat is natuurlijk minder geworden, maar toch heeft de Verenigde Naties gezegd, we noemen het de internationale dag van het gezin. En dat wordt dus vandaag gevierd op deze 135e dag van het jaar. Oké, genoeg gepraat. Door met een stukje muziek van The Brotherhood of Man. Die heeft in 1976 ook meegedaan met het Songfestival Save Your Kisses for Me. Maar dit is ook een heel leuk nummer. My Sweet Rosalie.

Ja, dat was Catherine Ferry met 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daarna kwam Edselia Rombly, maar die had ik natuurlijk al gedraaid. Dus die gaat even terug. En ik bedoel dat ik deze wil draaien. En dat is ook een nummer uit het Songfestival. 1981 was ook een winnaar. Making Your Mind Up.

Making Your Mind Up. Ja, dat was een grote hit ook voor Bugs Fizz. Uit het Verenigd Koninkrijk. Ze wonnen er ook mee in 81. En ja, het optreden werd beroemd door de choreografie. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar ja, ze begonnen natuurlijk de dames met een lange jurk. En ze stonden te dansen zo'n halverwege. Opeens gebeurde er wat. De mannen die pakten dat jurkje zo'n beetje beet. En opeens was het van heel lang naar heel kort. En dat was hilarisch natuurlijk. Dat was, ja, als je tegenwoordig kijkt naar de shows, was dat misschien heel naïef allemaal. Maar dat was toen echt heel leuk. En dat iedereen die, ja, die was daardoor verrast. En dat gaf dat nummer nog wat extra's natuurlijk. Buiten dat het heel erg swingend was. En ja, heel catchy nummer natuurlijk. Ja, en het beroemdste nummer eigenlijk wel van het Songfestival, denk ik, is deze natuurlijk. De band is daarna echt wereldberoemd geworden. Dat was wel de grootste uitdaging. Ja, kijk maar, of luister maar, moet ik zeggen.

vanaf dit nummer begon het heel snel voor ABBA. De ene hit volgde de andere. En ze werden echt wereldberoemd, zoals dat gezegd kan worden. En, maar het waren ook artiesten die eigenlijk al wereldberoemd waren, die ook meededen. En dat was niet altijd gezegd dat die ook wonnen, hoor. Want dan moet ik bijvoorbeeld denken aan Cliff Richard. Die deed in 68 mee met dat nummer Congratulations. En iedereen dacht, kat in het bakkie natuurlijk. Hè. Die wordt nummer 1. Geweldig nummer, grote hit. En, maar dat ging toch net niet door, want Duitsland die gaf Spanje toen plotseling 6 punten, waardoor ze net wonnen. Dus Cliff die bleef tweede, maar dat mag de pret niet drukken, want het is natuurlijk een geweldig leuk nummer.

Hartstikke idee, ja, een geweldig nummer toch, hè. Congratulations. Heeft hij het nummer All Things Must Pass, of het album All Things Must Pass van George Harrison? Nou, daar staat het nummer op. It's Johnny's Birthday. En dat is gebaseerd op deze song. Dat is wel grappig, zo is dat daar dus opgepikt. Nou ja, goed, dat was dus Cliff Richard. Even een berichtje, want ik zie hier een leuk berichtje. Dat wil ik eventjes met u delen. Jeugdbrandweer uit heel Nederland in actie in Heemskerk. Jazeker. 20 jeugdbrandweerploegen uit heel Nederland streden afgelopen zaterdag om een plek in de halve finales tijdens de kwalificatiewedstrijden van jeugdbrandweer. Nou, de deelnemers bestreden twee nagebootste incidenten. Zo was er een brandscenario in een timmerfabriek en was er een brand bij een hoveniersbedrijf. Ja, de inzet van de ploegen werd door een jury beoordeeld op samenwerking, veilig werken, snelheid en uitvoering. Dus dat waren een heleboel dingen waarop gelet werd. De winnaars. Nou, op de lage drukbaan eindigden Vinkeveen en Huizen gedeeld op de eerste plaats. Op de hoge drukbaan ging de winst naar Zwolle. De winnende ploegen namen aan het eind van de dag een beker mee naar huis en plaatsten zich voor de halve finales die volgende week plaatsvinden in Os en De Bilt. Nou ja, het was een hele geslaagde wedstrijddag voor alle deelnemers. En nou ja, we wensen de ploegen heel veel succes in de halve finales. Ja, en de jeugdbrandweer. Nou, lijkt het je leuk om ook aan te sluiten bij de jeugdbrandweer? Bijvoorbeeld in Heemskerk of Beverwijk? Nou, dat kan. Stuur dan een mailtje naar jeugdbrandweer@vrk.nl. jeugdbrandweer@vrk.nl met erin nou ja, naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. En laat ook even weten of het van je ouders allemaal in orde is. Dat je je mag aanmelden en wellicht dat er dan contact wordt opgenomen. En misschien dat jij ook dan bij de jeugdbrandweer kan als dat mogelijk is. Dus nogmaals, jeugdbrandweer@vrk.nl. En dan ga je misschien ook een keer meedoen met die, ja, die leuke competitie natuurlijk, hè. Goed, door met een stukje muziek.

waren even in Volendam met de Cats en daarna natuurlijk met BZN. Ja, beide bands die niet meer bestaan, maar ja, de Palingsand werd het van de Cats werd het natuurlijk wel eens oneerbiedig genoemd, maar dat moet je echt beschouwen als een geuzennaam natuurlijk, hè, want ja, die mannen die waren natuurlijk geweldig en de zang van Piet Veerman, ja, dat is onovertroffen, dat is heel goed, maar BZN ook een hele goede band en ja, als je ook kijkt naar hun prestaties, dat is ongelooflijk, hè. Tussen 1977 en 2008 hebben ze eigenlijk ja, als enige band meer dan 30 jaar in onafgebroken in de albumtop gestaan. De albumtop 10 of top 40, hoe je dat ook wilt uitdrukken. Maar in die regionen waren ze altijd aanwezig. En ook op singleniveau waren ze de op 2 na hoogste aantal top 40 hits. Ja, het is echt ongelooflijk als je dat lijstje leest. 59 hits in totaal maar liefst. En ook niet alleen in Nederland, maar ook Vlaanderen. En ook verder van huis waren ze heel populair. De band zonder naam. Maar ja, op alles komt een einde. En toen is het gestopt. En later zijn ze nog wel verder gegaan. Ja, solo natuurlijk, maar Jan Keizer. En, maar dat is toch, ja, toch anders dan een band. Hè? Dat is vaak ja, het geheel, daar gaat het ook om natuurlijk. Alhoewel, het was echt wel populair toen hij ook nog solo doorging natuurlijk, want het repertoire wat hij dan even goed bracht, dat, ja, dat sloeg natuurlijk enorm aan. De band zonder naam, ja, een bijzondere naam. Eigenlijk niet. Goed, ja, en dan wil ik toch nog even terugkomen op het Songfestival. En daar wil ik een nummer ja, draaien wat eigenlijk best ja, nog heel actueel is natuurlijk. Hè. Dat is het nummer uit van Duitsland van Nicole uit 1981 was dat, meen ik. Nou moet ik nog even kijken, ongeveer die tijd of 82. En 82.

Nicole met een beetje vrede, ein bisschen Liebe, bisschen Friede was het natuurlijk oorspronkelijk. En dat was de inzending van Duitsland in 1982. Ja, en ik zeg Duitsland, maar ik moet dan eigenlijk zeggen West-Duitsland. Want als we het over 1982 hebben, toen was Duitsland nog gescheiden. Toen hadden we de BRD, de Bundesrepubliek Duitsland. En we hadden ook de DDR, de Deutsche Democratische Republiek. En ja, dat ging samen, daar zat een ijzeren gordijn tussen, een grens die potdicht zat. En dat was heel bijzonder allemaal, met die muur en alles wat daarbij kwam kijken. Dat kun je bijna niet meer voorstellen. Maar zo lang geleden is dat nog niet, dat echt een enorme scheiding was. Een letterlijke scheiding. En ja, West-Duitsland. Goed, eens even kijken. Ja, we hebben het over vrede natuurlijk. En ja, dat vrede, dat wordt natuurlijk ook veel bezongen. Ik denk dat het meeste wel de liefde wordt bezongen. Altijd door zangers en zangeressen en nummers. Dat het daarover gaat, dat is het meeste. Maar vrede komt ook regelmatig voor natuurlijk. Hè. Er zijn hele bekende voorbeelden van. Bijvoorbeeld John Lennon, de Plastic Ono Band met Give Peace a Chance. Maar ook zijn maatje uit de Beatles, die heeft het ook gezongen. Give me love.

Dat was natuurlijk George Harrison. Ja, de karakteristieke sound van die slidegitaar. Daar werd hij echt, was hij ontzettend goed in om daar heel ingetogen te spelen op die slidegitaar. Dat doe je echt door middel van, ja, dat je de snaren dus eigenlijk met een stukje metaal, zal ik maar zeggen, ga je heen en weer. En dan krijg je dus die hele speciale sound. Je gaat er niet echt op zitten tochelen, maar je laat het een beetje glijden. En give me love, give me peace on earth. En George had hetzelfde euvel wat ook, als ik het zo mag noemen, wat Michael Jackson had in de tijd. Ze brachten een album uit wat echt heel erg goed was. Michael Jackson had natuurlijk dat album Thriller. En ja, daar kon je eigenlijk niet overheen. Daar kwam hij met Bad. En toen gingen mensen dat vergelijken. Zeiden ze, ja, ik vond die vorige toch even beter. En George die had precies hetzelfde. Die had natuurlijk toen hij zijn eerste echte grote soloalbum uitbracht, All Things Must Pass, daar was iedereen geweldig enthousiast over. Dat nummer My Sweet Lord kennen we allemaal. En een paar jaar later kwam hij natuurlijk met een tweede album. Dat was daar komt hier dit nummer vandaan. Dat was Living in the Material World. En ook, dat was een geweldig album uiteindelijk. Maar het werd weer vergeleken met het vorige album. En dat is het natuurlijk het punt. Als je eenmaal piekt, dan kun je bijna niet meer over die piek heen. En dan raken mensen altijd een beetje teleurgesteld. Later in de tijd komt dat dan wel weer goed en gaan mensen het toch wel waarderen hoe goed het allemaal in elkaar zit natuurlijk. Maar dat is altijd wel een beetje het punt als je heel erg succesvol bent. Ja, wat moet je dan verder, hè? Goed, over de Peace gesproken. Ja, een ander maatje van hem die speelde ook een prachtig nummer. En dat ging ook over de vrede, de Pipes of Peace.

Ja, een prachtig nummer maken, dat kan hij wel, hè? Paul McCartney, Pipes of Peace. En ja, de vredespijp, hè, daar gaat het over. En dat is ja, een nummer uit 1983. En het gaat over wereldharmonie, hoop voor de toekomst en verbroedering. En het is best bijzonder, hoor, want dat videoclipje, ik weet niet of je hem wel eens gezien heeft, maar daar, dat speelt dus in 1940 tijdens dat beroemde kerstbestand in de Eerste Wereldoorlog. Toen hebben de soldaten, de vijandelijke soldaten, die hebben tijdelijk vrede gesloten om met z'n allen de kerst te vieren. Waren ze daar maar mee doorgegaan en niet verder met die oorlog, want ja, die Eerste Wereldoorlog, dat was verschrikkelijk in die loopgraven. Maar dat is toch doorgegaan, maar in 1914 was er dus een tijdelijk bestand en daar gaat dat clipje over. Daar zien we McCartney in zo'n, ja, zo'n soldatenpakje in de loopgraven, de trenches zoals dat dan heette. En ja, dat was heel bijzonder natuurlijk in het nummer. Ja, dat zit natuurlijk prachtig in elkaar met die overgangen van qua tempo en alles en de zang. Geweldig natuurlijk, helemaal goed gedaan. Oké, een stukje informatie. Ja, ik had het net over de vrijwillige brandweer, de jeugdbrandweer natuurlijk. Want ja, brand, dat is natuurlijk de laatste tijd wel behoorlijk in de belangstelling. We hebben natuurlijk die grote natuurbranden gehad op de Veluwe. Maar ook als je zo af en toe de tv aanzet en je kijkt eens naar die programma's als 112 Vandaag of wat andere gelijksoorten programma's, dan komen heel veel branden komen naar voren. Huisbranden, de rieten dak of autobranden. Echt, het is echt een dingetje aan het worden. Het begint me echt op te vallen. En ook de PWN, die is nou ook, ja, die gaat ook kijken hoe dat allemaal zit. Want die gaat de duinen aanpassen om brandrisico's te verkleinen. Bijvoorbeeld door duindorens te vervangen. Want ja, vooral een droge oostenwind maakt het lastig om vuur te bestrijden, zegt PWN. Het was, ja, in het harde hebben we het natuurlijk ook gezien. En in het voorjaar sterven veel grassen af en verzamelt dood plantmateriaal zich op de bodem. En ja, dat wordt allemaal droog en dat is natuurlijk, ja, heel erg brandbaar. PWN is momenteel bezig met een onderzoek naar een betere bescherming van de drinkwatergebouwen in het duingebied. Ze gaan kijken of ze de gebouwen zo kunnen inrichten dat brand er niet goed bij kan komen. Want ja, bepaalde planten die zijn natuurlijk gevaarlijk. Duindorens bijvoorbeeld, die zijn erg brandgevaarlijk door de oliën die ze bevatten. Als we die vervangen door meidorens of ligustes, dan zal het minder brandrisico met zich meedragen. Dus dan kan het gewoon lekker groen blijven. Alleen, je moet dan eventjes een andere plant planten, om het zo maar eens uit te drukken. Ook naaldbomen natuurlijk, die zijn brandgevaarlijker dan loofbomen. Ja, die naaldbomen met die hars erin, dat is allemaal dingen waar je natuurlijk naar gaan kijken. Daarnaast kijken we ook, zegt PWN, naar de opsnoeien tot 2 meter van de grond bij omliggende bomen. Op die manier kan het bodembrand niet snel overslaan naar die bomen, zodat je het bij de bomen weghoudt. Nou, dat zijn allemaal goede maatregelen natuurlijk, want ja, het is natuurlijk voorkomen is beter dan genezen, maar als je dit toch in de praktijk brengt, kan het weer schelen. En ja, natuurlijk is het in de grootste geval is het natuurlijk altijd een menselijk handelen wat zorgt voor brand, hè? Een achterloos weggeworpen peukje of een gloeiende uitlaat die je ergens neerzet en dat een stukje toch in de brand kan komen. Dat denk je niet eens bij na, maar zo'n auto is van onderen hartstikke warm natuurlijk. En als je hem dan ergens parkeert waar het een beetje droog is, nou ja, noem maar op. Dus de PWN hoopt de komende winter te beginnen met de eerste aanpassingen om het allemaal wat brandveiliger te maken. Nou, prima toch.

En met Karen en Richard Carpenter van Carpenters, moet ik zeggen. Sweet, sweet smile every day. Is dit eerste uurtje van de ochtendmix zit het er alweer op. En na 11 gaan we door natuurlijk met het tweede deel, het tweede uurtje. En dan komen er weer wat berichtjes voorbij. En wat muziek moet ik er eventjes bij zien te zoeken. Maar dat komt vast wel goed. Nu gaat de iTunes even ingestart worden. En ik ben zo weer terug. Tot zo.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ja, dat was Son of My Father van Chicory Tip. Ik weet niet, ja, ik denk dat u misschien mij nu weer kunt verstaan. Ik weet niet zeker hoe het met de muziek zit, maar dan moeten we maar even afwachten. Ik ga even door met alleen op Senlex en niet meer met de spelers. Ik weet niet precies wat er loos is, maar we gaan gewoon vrolijk verder met wat nummers en wat informatie. En wat informatie betreft, dan wou ik gelijk eventjes iets naar voren brengen wat al een tijdje spelen. Dat is 750 jaar Marktrecht Beverwijk. Want ja, we kunnen er niet omheen, hè. Graaf Floris de Vijfde is ook op bezoek geweest bij de bazaar natuurlijk. Daar heeft hij een straat naar zich vernoemd gekregen in dat mooie pakje uit die tijd. Een hele tijd geleden natuurlijk. Daar hadden ze prachtige kleding. En 750 jaar Marktrecht, hoe zit dat nou precies? Nou, op 9 mei, afgelopen 9 mei, is een expositie met bijzondere foto's geopend. Een bijzondere fotoserie. En deze afgelopen maanden zijn deze gemaakt rond het thema 750 jaar Marktrecht Beverwijk. Vanaf half december nodigde de fotografen ISO-fotografen uit de Eimond uit om in te sturen rond dit thema. En iedere week werd een foto geselecteerd. En die foto werd dus groot afgedrukt en tentoongesteld in de etalage van ISO. Dankzij een bijzondere samenwerking met de Rodia Media verscheen de geselecteerde foto daarnaast wekelijks in Nieuwsblad Beverwijk en Nieuwsblad Heemskerk. Ook werden de gekozen beelden gedeeld via de website en de socials van de Rodia Media en de gemeente Beverwijk. Goed, er is nu inmiddels een expositie en die bestaat uit 21 foto's. En er komen nog 4 bij, zodat er in totaal 25 foto's zijn. Van zaterdag 16 mei tot en met zaterdag 13 mei is deze tentoonstelling iedere zaterdag van 1 tot 4 uur te bezoeken bij fotografiecentrum ISO. En dat is in het stationsgebouw van Beverwijk. Ja, een gedeelte van het gebouw is niet meer door de NS in gebruik en wordt op deze manier dus gebruikt. Een prima initiatief natuurlijk. En daar kunnen die foto's bekeken worden. De expositie is dus compleet. En deze zaterdagmiddag vormt, dus 13 juni is het afgelopen. Dat is de laatste gelegenheid om de tentoonstelling bezoeken. Maar voorlopig kan dat dus nog vanaf 'smiddags is dat te bezoeken van 1 tot 4. Ja, van 1 tot 4 is het te bezoeken. Dus best leuk om die 25 foto's eens even te gaan bekijken natuurlijk.
1: Elke werkdag tussen 10 en

Ja, die stem die ken je natuurlijk uit duizenden. Dat is natuurlijk de stem van Michael Jackson met Blood on the Dance Floor. Een van zijn laatste nummers die hij heeft opgenomen. En ja, Michael is weer in de belangstelling mede door die Amerikaanse biografische muzikale dramafilm. Die is 10 april in première gegaan en dat was in Berlijn. En het bijzondere is wel dat de hoofdrol wordt gespeeld door een neefje van hem, Jaffar Jackson. En die lijkt als twee druppels water op hem. Dus als je van een klein afstandje bekijkt, dan is het net of je Michael zelf ziet staan. De film krijgt wel wisselende recensies en dat hou je natuurlijk altijd. Want Michael Jackson was natuurlijk niet onomstreden. Maar de muziek is natuurlijk wel geweldig en dat is klasse. Zeker het album Thriller wat hij toen heeft uitgebracht samen met de producer Quincy Jones. Die twee eenheid, dat was natuurlijk top. Dat kan gewoon niet beter. Hè? Ja, er zijn een paar albums die daar natuurlijk ook bij passen in dat rijtje van albums. Dark Side of the Moon van Pink Floyd, Abbey Road van de Beatles en nog een paar van die albums die echt iconisch zijn natuurlijk. Mede ook door de hoes vaak die er dan bij zit. Hè? Dat had je natuurlijk in het LP-tijdperk heel sterk. En dat was het jammere natuurlijk van de cd's. Dat het hoesje en het tekstwerk, dat ging allemaal een beetje verloren. Nou ja, de vinyl is helemaal weer terug natuurlijk. Hè. Ze hebben het weer voor elkaar gekregen dat mensen weer voor de zoveelste keer muziek gaan kopen die ze al hadden. Maar dan willen ze toch weer die allernieuwste 180 gram vinyl plaat kopen. En zo ga je dan maar weer door. Er wordt natuurlijk ook heel veel gestreamd. Maar ben je echt een liefhebber van een bepaalde artiest, dan wil je het toch eigenlijk fysiek even in handen hebben. Dan wil je het voelen, dan wil je het eventjes zien en kijken naar de foto's en noem allemaal maar op. Streaming is makkelijk, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar echt iets in handen hebben als je een fan bent, dat is natuurlijk ook leuk. Zeker met die boxen die ze tegenwoordig uitbrengen. Dat zijn bijzondere dingen met nummers die nooit eerder uitgebracht zijn. Foto's die erbij komen, een prachtige verpakking erbij. Dus het wordt heel aantrekkelijk gemaakt om dat toch aan te schaffen. En dan heb je voor de zoveelste keer weer de muziek aangeschaft die je al had, zoals gezegd. Maar dat geeft niet, want muziek dat blijft natuurlijk altijd hartstikke leuk.

is al een tijdje. Oh, dat is al een tijdje terug. Hè. Dat is 19 jaar. Wat is het? 263? Nee, 64 denk ik dat dit nummer werd opgenomen door de Stones natuurlijk. En ja, het is wel een Stonesjaar eigenlijk, hè, dit jaar weer. Want 10 juli namelijk, nog een aantal nachtjes slapen. En dan komt er weer een nieuw studioalbum uit. In 2023 hadden ze natuurlijk Hackney Diamonds, heel succesvol. Hackney Diamonds, dat was eigenlijk, ja, dat waren allemaal van die stukjes glas. Als je autoruit was ingeslagen, hè, dan lijken net diamantjes. En Hackney, dat was een beetje een wijk in Londen die niet altijd bekend stond om zijn, dat was een beetje een achterstand. Stanswijk, een beetje, ja, hoe moet je dat noemen? Vroeger spraken ze ook wel eens over een achterbuurt of wat dan ook. Maar in ieder geval een wijk waar het soms wel ruig aan toe ging. En als je daar je auto had staan, dan kwam je hem nog wel eens tegen met allemaal diamantjes. Maar ja, die waren weinig waard natuurlijk. Je was er eigenlijk alleen maar geld aan kwijt. Dat was in 2023. Nu krijgt een ander album en dat heet Foreign Tongues. Dat is dus in 10 juli. En ook de recensies die er nu al zijn, die al zijn uitgelekt, dat het echt een dynamisch album is met die typische Stones sound. Nou ja, ik zag laatst Mick Jagger op de tv en ik hoorde hem en ik zag hem. Ik denk, ja, die man die verandert verdomd weinig. Hij zei zelf, ja, ik ben geen 21 meer, dat klopt natuurlijk. Maar als je hem toch zo ziet lopen en alles en praten, en zeker als je hem ook hoort optreden, ja, dat gaat geweldig goed natuurlijk. Oké, dat waren wat betreft de Stones. Ik heb hier nog een leuk berichtje en dat gaat dan over het strand in Heemskerk. Ja, we gaan alle kanten op. Het strand in Heemskerk, die ontvangt wederom de blauwe vlag 2026. Die hebben ze al meer gehad, die blauwe vlag. Ik weet niet precies hoe vaak al. Misschien dat u het weet, maar het is in ieder geval heel goed als je die ontvangt. Want het strand van Heemskerk mag ook weer deze blauwe vlag voeren. Internationale onderscheiding, toegekend door de jury van de VEE Internationaal. En dat staat symbool voor een schoon, veilig en duurzaam strand. In Nederland ontvingen dit jaar 195 stranden en jachthavens deze blauwe vlag. En dat is een goed teken als je die krijgt. Wethouder Aad Schorrel zegt, we zijn trots op deze erkenning. De blauwe vlag laat zien dat we als gemeente Heemskerk samen met alle betrokken partijen blijven werken aan een duurzaam strand. Bezoekers kunnen erop vertrouwen dat natuur, milieu en veiligheid hier serieus worden genomen. Nou, om in aanmerking te komen voor de blauwe vlag moet voldaan worden aan strenge criteria. Zo wordt er gekeken naar de kwaliteit van het zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en de veiligheid op het strand. Elk jaar wordt opnieuw gecontroleerd of het strand nog aan alle voorwaarden voldoet. En Heemskerk is wederom in de prijzen gevallen. Dus, proficiat.

Ja, dat was rock'n'roll music van de Beatles. Maar het nummer was niet door hun geschreven. Nee, zeker niet. Het kwam uit 1957 door niemand minder dan Chuck Berry. En Chuck Berry, dat was een grote fan. Ze waren een grote fan van hem. Want ja, dat was natuurlijk een icoon, een rock'n'roll icoon al. En ze hebben nummers van hem genomen. En dit was er eentje van. En meer artiesten hebben natuurlijk zijn schatplichtig aan Chuck Berry. Want ja, dat was natuurlijk een geweldige rock'n'roll man. En ook als je zijn stijl zag op het toneel, dat was wel grappig. Zoals hij dan dat speciale loopje met die gitaar in zijn handen. Dat was heel bijzonder. En ik heb het er wel meer over gehad. Artiesten op het toneel, ja, die zitten dan vaak met hun instrumenten. Die worden dan lelijk onder handen genomen. Hè. Jerry Lee Lewis is daar het voorbeeld van. Met die piano natuurlijk. Dat hij met zijn voeten de piano bespeelt. Of dat hij er bovenop gaat zitten. Of wat dan ook. Jimi Hendrix met zijn tanden op de snaren. En de Who is natuurlijk ook heel bekend. Kent, hè. Die zijn ook behoorlijk van het slopen, met name de drummer van de Who. Die Keith Moon, die wist hele drumstellen te slopen. En aan het eind wist Pete Townshend ook wel gitaren kapot te slaan op versterkers. Nou ja, dat moeten ze allemaal zelf weten, dat is hun eigen spul. Maar dat ging vaak ook door in hotelkamers. En die werden dan vaak ook geruïneerd. Dus dat konden ze hun gage allemaal weer betalen aan het hotel natuurlijk. Maar ze hadden wel lol gehad. Maar ja, je zal er maar een nachtje naast geboekt hebben. Naast natuurlijk mensen, ja, dan is het natuurlijk minder leuk. Goed, dat wat betreft de rock'n'roll. En ik heb hier nog een berichtje, dat wil ik ook weer eventjes delen. Dat gaat over het Repair Café. Ik zeg het wel vaker, dat is hartstikke goed dat er is, dat Repair Café in Beverwijk. En morgen, 16 mei, is het weer open. Van 12:30 tot 3:30 kun je terecht voor hulp bij het repareren van kapotte spullen. En dat is echt de moeite waard. Want vaak kunnen het kleinigheden zijn waardoor iets weer prima door kan. Dus een kapotte fiets, of die het gisteren nog deed. Favoriete broek die net besluit om ergens een scheurtje te krijgen. Nou, dat kan allemaal prima weer gerepareerd worden. Dat hoeft niet weggegooid te worden. Het is allemaal gratis. Eventuele materialen, die moet je wel betalen. En voor de rest wat je beleefdheid toestaat als je wat wilt geven natuurlijk. Het draait vooral ook om gezelligheid en vooral duurzaamheid en elkaar helpen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Je ontmoet daar mensen, je maakt een praatje, dat kan helemaal geen kwaad. Je hebt allemaal een beetje dezelfde insteek. Dus hartstikke goed om daar even heen te gaan en eventueel je spullen weer een tweede leven te geven. Dus morgen van 12:30 tot 3:30 het Repair Café in Beverwijk, paviljoen Westerhout.

0: broeders Kip natuurlijk, hè? Oftewel de Bee Gees, You Should Be Dancing. En ja, ze hebben een aantal geweldige disco-hits gemaakt natuurlijk. Dat was een periode dat je de disco had natuurlijk. Dat was zo'n beetje, ja, dit nummer komt uit 1976. En toen ging het nog een tijdje door natuurlijk. En Staying Alive, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing hebben we natuurlijk net gehoord, Tragedy, Nights on Broadway en Boogie Child. En ja, die nummers zijn natuurlijk geweldig. En ook dat kenmerkende falsetto stemgeluid. Hè, natuurlijk dat van die kopstem van Barry Kip. Probeer het maar eens mee te zingen. Strakke ritmes, dansbare baslijnen. Ja, echt de discocultuur uit de jaren 70. Je ging echt naar de discotheek en ja, dan ging je lekker dansen op dit soort nummers natuurlijk. Hè. Dat was echt hartstikke leuk. En het blijft gewoon goede muziek als je er naar luistert hoe dat in elkaar is gezet met al die verschillende percussie-instrumenten, met name bij dit nummer. Een beetje toeval was het, want in een andere studio hadden ze heel veel percussie. En de Bee Gees waren ook aanwezig en die zeiden, mogen wat gebruiken. En dat is allemaal gebruikt in dit nummer. Vandaar dat dat zo goed erin zit. Dat was helemaal niet in eerste instantie de bedoeling, maar dat hebben ze mooi erin gebracht. En dat geeft nog wat extra's aan dit nummer natuurlijk. You Should Be Dancing. Oké, allemaal Engels heb ik geloof ik gehad. Hè? Ja, dus het wordt hoog tijd voor een rondje Hollands.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Marco Schuitmaker natuurlijk met Engelbewaarder. En ja, het origineel van dit originele nummer, dat stond uit 1976. Hetzelfde jaar als You Should Be Dancing van de Bee Gees. Maar ja, toen klonk het even anders hoor. Dan werd het gezongen door de Vlaamse zangeres Mieke. En ja, het was geschreven door niemand minder dan Pierre Cartner. Die man heeft echt leuke nummers geschreven hoor. Hij wordt wel eens ondergewaardeerd in Nederland. Maar dit is toch ook weer zo'n nummer. Als je daar een beetje een arrangement aan geeft, dan moet je kijken wat voor een enorme hit het is. En dat heeft Marco dus gedaan met de Engelbewaarder. Nou, nog even door met wat andere nummers. Bijvoorbeeld Frans Bauer, die is ook nog steeds bezig met die theatersoer. Ik ga er even naar kijken of ik nog wat kan vinden. Eerst eventjes een heel bekend nummer van Frans. Goedemorgen.

Zo is het maar net, hè. Gelukt, dat maakt je blij, dat song. Frans Bauer natuurlijk. En ja, Frans Bauer, hij is behoorlijk bezig hoor, dit jaar. Hij heeft al een aantal optredens achter de rug. Onder andere in Zwolle, Arnhem en Hasselt. Dat is even over de grens in België. Maar van mei tot december is hij op diverse locaties aanwezig. Wil je daarbij zijn of eens even kijken hoe dat zit? Kijk dan eventjes via Google Frans Bauer Agenda. Frans Bauer Agenda. En wellicht dat je denkt van nou, ik wil hem toch wel eens weer een keertje leven de lijve zien. Dan zou dat best eens een mogelijkheid kunnen zijn. Hij staat onder andere ook in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Het oude Luxor Theater, ja, dat is dat prachtige theater wat bijna gesloopt werd. Hè. Je hebt nu het nieuwe Luxor natuurlijk, maar het oude is toch behouden gebleven. En ik vind het wel goed, want Rotterdam heeft natuurlijk heel wat oude gebouwen verloren. Hè. Dat was 1940, hè, het bombardement. Er is ontzettend veel weggebombardeerd en daarna ook nog veel gesloopt. Die gebouwen waren niet goed meer te repareren of anderszins stond het in de weg. Dus er is heel veel verloren gegaan. Dus wat je nog hebt, koester dat dan. En het oude theater, het oude Luxor Theater, is er gelukkig nog. Iemand die daar geweldig over kan zingen met je autobiografisch, dat is André van Duin.

oude theater. André van Duin, ja, het oude theater. En dan denk je aan dat oude luxe theater waar Frans Bauer ook gaat optreden. In 1917 is het ooit begonnen als een luxe bioscoop, als een bioscooptheater. En dat is toen uitgegroeid tot wat het nu is tegenwoordig. Het staat er nog steeds aan de Kruiskade, dus dat is heel fijn natuurlijk. André zingt er geweldig over en prachtig gedaan. Goed. Even kijken op het klokje. Ja, ik neem afscheid van u. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aad van Ommeren. Het zit er weer op, deze ochtendmix van vrijdag 15 mei. En het ziet er weer wat beter uit dan toen ik hier kwam. Het zonnetje schijnt een beetje matig, maar goed. Er ligt hier nog steeds een meeuw. Die is aan het broeden hier op het platte dak. En af en toe komt er dan iemand aan. Dan gaan ze eventjes, denk ik, wisselen. Het is echt, in het begin lag je in de regen. Nu gaat het dan wel weer. Het is echt, binnenkort zullen er wel kleintjes rondlopen. Hier, maar goed, dat wachten we even af van deze mail. Goed, nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik ga eruit met wat instrumentale muziek. Tot de volgende keer. Dag hoor!

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreid over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews. Regio-nieuws.

0: Zo, daar zijn we weer. Het is even over 12 uur. Aart, dankjewel voor 2 uur ochtendmix. En wij gaan 2 uur lang de lunch voor u serveren. Muzikaal dan tenminste. Helaas zonder Ruud. Ruud kon het... die redde het niet vandaag. Die kon niet komen. En dat betekent dat u het met mij moet doen. Mijn naam is Frank Koning. En tot 2 uur is dit dus eindeloos Eimond. Met daarin het regionieuws en de cultuuragenda. En veel muziek uit. En ik mag altijd een jaartal kiezen. Nou, dat heb ik nu ook gedaan. 1973. Maar eerst, zoals altijd op vrijdag, dit.
1: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag, op dit nummer, in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

Dit is echt 1988. Soms werden platen opnieuw uitgebracht. Het zij als follow-up van een reclame of iets in die trant. Maar deze komt uit 1988. Stond toen inderdaad nummer 15. Righteous Brothers and You've Lost That Loving Feeling. In 1978 was dat deze eer weggelegd voor Luv met You Owe Me. Waldolala, weet je wel, van de welkunde met die handjes in de lucht dat Philips lampen indraaiden. En Marcel Lalala, zij won het Eurovisie Songfestival en stond op nummer 15 op 15 mei 1968. En het Songfestival is nu ook weer druk bezig. Ik weet het niet, wij doen niet mee. Ik heb nog geen seconde daarna gekeken. Ik heb er ook geen seconde over nagedacht. Maar goed, dat ben ik. Heel veel mensen hebben er heel veel plezier van. Dat is heel goed. En waar wij ook plezier van hebben is terugkijken in de tijd. 1973 hebben we vandaag als leidraad, een klein beetje. En dan kom je dingen tegen als 10cc met Rubber Bullets. Maar ook bijvoorbeeld deze. See My Baby Jive met Wizard.

de lange versie. Maar liefst 5 minuten en 16 seconden. Tent is hier met de Rubber Bullets. In de jaren 60 en 70 kwam er in Nederland iets op. En, ja, eind jaren 60, begin jaren 70. Het was tot in de jaren 80 en dat waren de drive-in shows. De Fara had er eentje, Veronica had er eentje. Weet je wel, Veronica komt naar je toe. Ha, oe, ah, Fara. En dan kregen we dit muziekje.

0: Pity, Pity van Paul Anka. Een geweldig nummer vind ik, blijf ik dat vinden. Een heleboel mensen kennen het niet, maar nu wel. Het is precies 12:30. Maar dan ook precies. Nou ja, 3 seconden ook. Nou, 4, 5, zo gaat het.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo blijven we de secondes wegtikken, ook in deze uitzending van Eindeloos Eimond. Het nieuws van vandaag weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen, waarvoor dank. Daar gaan we. Sommigen zien het als een wedstrijd, maar voor ons geldt, als je bovenkomt, dan is het geslaagd. Met deze instelling bereiden de Helio Heroes van Helio Mare zich voor op de Handbike Battle 2026 in Oostenrijk. Op 25 juni aanstaande trotseren 6 deelnemers van het handbike team van Helio Mare de Kaunertaler Gletscherstraße. Dat is een loodzware klim van zo'n 20 kilometer met bijna 900 meter hoogteverschil. En dat allemaal op armkracht. De Handbike Battle wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Teams van Nederlandse revalidatiecentra reizen dan af naar Tirol om daar een van de zwaarste sportieve uitdagingen van hun leven aan te gaan. Het draait niet alleen om snelheid of winnen, maar vooral op het verleggen van grenzen, het terugvinden van vertrouwen in jezelf en in anderen en het samen bereiken van de finish. Het team bestaat uit 6 handbikers, ieder met een eigen verhaal en achtergrond. En tijdens de race wordt iedere deelnemer ondersteund door een buddy. En naast buddies reizen er ook zorgprofessionals mee, waaronder verpleegkundigen, een fysiotherapeut en ergotherapeuten. Om het hele avontuur ook financieel mogelijk te maken, zijn de Helio Heroes op zoek naar sponsoren en donateurs. En voor meer informatie of rechtstreeks doneren, nou, dat kan via helioheroes.nl. helioheroes.nl/sponsors. En sponsors met 2 O's, hè? Want anders krijg je namelijk sponsors en dat is weer heel wat anders. In de gemeente Velsen wordt gewerkt aan plannen om het gebied rond Sportpark Schoneberg, Waterloo en het Telstarstadion helemaal opnieuw in te richten. De verschillende onderdelen in het gebied moeten beter op elkaar aansluiten, zodat er een goede mix ontstaat van wonen, sport en groen. Het gaat om het gebied tussen aan de linkerkant de minister van Houtenlaan en de Waterloolaan, de Driehuizer Kerkweg rechts en aan de bovenkant de verloren van Theemaatlaan. In het gebied liggen verschillende organisaties, van particuliere woningen tot sportclubs, Telstar, VVA Muiden, KHC Strawberries, VV Waterloo en Fullspeed. Ook zijn er culturele of educatieve organisaties als de IJmuider Harmonie, Gymnasium Felicenum, het Waterloozaal, Kinderdagverblijf Partout, Muziekschool Cool, de Jan Kampertschool, historische bunkers en andere monumenten zijn allemaal hier te vinden. Het gebied rond Schoneberg is volgens de gemeente in de loop van de jaren uitgegroeid tot een verzameling van losse onderdelen. Sportvelden, park, parkeerplaatsen en gebouwen liggen naast elkaar, maar er is geen samenhangend geheel. Daarnaast zijn een aantal voorzieningen verouderd en is er behoefte aan nieuwe functies, zoals woningbouw, meer groen en betere doorstroom van het verkeer. Ook sluiten het sportpark en het park nu nog niet goed aan op woonwijken. De gemeente wil dat het gebied beter op elkaar aansluit en een geheel gaat vormen. Voor inwoners moet het een fijner en aantrekkelijker gebied worden. Aan de rand van de duinen in Wijk aan Zee wordt Residence Kennemerduin gerealiseerd. Een nieuwbouwproject met 14 appartementen en 2 penthouses. De belangstelling is groot. Voor een deel van de woning is inmiddels een optie genomen. Op 28 mei vindt een besloten informatiebijeenkomst plaats voor mensen met een optie en voor geïnteresseerden die de stap nog willen overwegen. De regio Wijk aan Zee is bijzonder aantrekkelijk dankzij de nabijheid van grote internationale bedrijven. Het ligt op 30 kilometer van Schiphol en is uitstekend verbonden met Haarlem en Amsterdam. Mede hierdoor weten zowel de lokale bewoners als internationale kopers Residence Kennemerduin te vinden. Aan de appartementen zit wel een flink prijskaartje van ruim 4.500 euro en hoger. En tot slot, zaterdag 20 juni verandert het centrum van Beverwijk in één groot festivalterrein tijdens de spectaculaire transportdag. Van 10:00 tot 5:00 staat de binnenstad volledig in het teken van indrukwekkende vrachtwagens, live muziek, entertainment en gezelligheid. En het mooiste van alles is, de entree is gratis. Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken bij de meer dan 50 indrukwekkende vrachtwagens die door het centrum opgesteld staan. Van stoere moderne trucks tot bijzondere klassiekers. Met maar liefst 3 podia met live muziek is er de hele dag volop sfeer en entertainment. Ook de populaire influencer Martijn Kuipers is aanwezig en zorgt gegarandeerd voor extra gezelligheid en publiek. In de kerk wacht een bijzondere verrassing met echt rijdende mini-auto's, terwijl bezoekers op het gezellige horecaplein kunnen genieten van hapjes, drankjes en een ontspannen festivalsfeer. Daarnaast is er een uniek aantal attracties te bewonderen, zoals een authentieke stoomauto en een spectaculaire brandweerwagen met paarden. Een prachtig stukje historie dat tot leven komt in het centrum van Beverwijk, en dat allemaal op 20 juni vanaf 10 uur 's ochtends. En tot zover het regionieuws. Eindigen we met het weerbericht van Rico Schreuder. Ook op deze vrijdag komt het nog tot enkele buien. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind, en het wordt niet warmer dan 11 graden. Ook morgen weer buien, maar later op zondag valt er ook nog enige tijd regen. Kortom, ook het weekend verloopt wisselvallig. Soms schijnt de zon en het wordt zo tussen de 13 en 16 graden. En dan heb ik het over morgen en zondag. Dus morgen 13, zondag 16. Ook de nachten verlopen nog fris met 3 tot 5 graden. Na het weekend gaat de temperatuur wel stapsgewijs omhoog. Maar de eerste dagen blijft het nog een beetje wisselvallig met regen of met buien. En tot zover het nieuws en het weer.

Luister, twee live-opnames waren dat. Taking Care of Business was dat de laatste van Bachman Turner Overdrive. Volgens mij kwamen ze uit Canada. En daarvoor hoorde je In My Chair van Status Quo. Buddy Holly heeft sinds zijn dood veel mensen geïnspireerd tot het opnemen van nummers van Buddy Holly of over Buddy Holly. Zoals deze. I Feel Like Buddy Holly, hier is Elvin Stardust.

Dat was het onmiskenbare geluid van de Bee Gees uit oude tijden. We gaan even terug naar 1973 en komen dan in de Engelse hitparade een typisch Engelse plaat tegen. Part of the Union, hier zijn The Strobs.

Live in London, The Beach Boys met Barbara Ann. Ik heb nog tijd voor één plaat tot het nieuws van 1 uur. En dat wordt er eentje van Elvin Stardust, My Cuckoo. Na het nieuws zijn we weer terug met meer nieuws in Eindeloos Eimond, maar ook de cultuuragenda voor de komende week. Dus blijf lekker bij ons. Tot zo!

0: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: En natuurlijk verwachten u misschien, tenminste de vaste luisteraars, zeker de stem van Ruud Jansen, maar die is vandaag verhinderd. Hij kan er niet bij zijn vandaag. Hopelijk volgende week weer wel. Ruud, als je luistert, sterkte en graag tot volgende week. Goed, wat doen we in dit tweede uur? We hebben het cultuuroverzicht. We hebben uiteraard weer het nieuws zo rond de klok van 2:30. Maar we beginnen altijd met, zoals Ruud het altijd zegt, de Hoekse en Kabeljauwse twisten en dat de Pleiners en de Dijkers en noem het maar op. Oftewel, we gaan de Beatles wegzetten tegen de Stones. En ik heb 2 nummers uitgezocht die totaal niets met elkaar te maken hebben, maar wel leuk.
5: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie.

Een confrontatie met Star Star van de Rolling Stones van de LP It's Only Rock'n'Roll. En I'm Looking Through You van Rubber Soul. We gaan weer terug even naar het jaartal van deze middag. En dat is 1973. Het was natuurlijk de hoogtepunt van, het was het hoogtepunt van de glitter rock in die tijd. Twee componenten daarvan gaan wij nu achter elkaar draaien. Straks Dynamite van Mudd. Maar eerst is hier Slade met My Friend Stan.

0: En dan met die danspasjes die je dan allemaal na deed in de discotheek. Als je tenminste naar een discotheek ging in die tijd. Maar goed, dat was Mutt met Dynamite. Jazeker.
1: Dit is Eindeloos Eimond. Tijd voor de cultuuragenda.
0: We beginnen in de stad Schouwburg in Haarlem aanstaande zondag om 3:00. Erik van Muiswinkel met Dr. Anders P. The Party. Dat is het tweede programma over Dr. Anders P. van Erik van Muiswinkel. En dat wordt nog verrassender en feestelijker dan het eerste. In de schatkamers van de Dr. Anders liggen nog tientallen minder bekende liederen, gedichten en bijzondere verhalen opgeslagen. Na het voortijdig corona-afscheid van de vorige P-tournee bleef het verlangen om naast de grote hits ook het verborgen werk van Dr. Anders Peter laten horen. De jonge pianist Guus van Marwijk, die een achterkleinzoon van Dr. Anders P. geweest had kunnen zijn, begeleidt Erik van Muiswinkel in zijn missie om de unieke muziek van Heinz Polzer naar de nieuwe generatie te brengen. Exotische reizen, carnaval, erotiek, drama, alles in virtuoze rijmen gevat. Trojka hier, trojka daar, riemen vast, geniet er maar. Ik heb het eerste programma gezien en dat vond ik al fantastisch. En ik ben ook wel nieuwsgierig. Nou goed, we gaan vanuit de stad Schouwburg, dan gaan we naar de Philharmonie in Haarlem. Vandaag, dat is vanavond 15 mei om 8:00, Ron Adelaar. Geïmproviseerde en meditatieve pianocomposities in een programma getiteld Reflections. Dat dus vanavond in de Philharmonie. En zaterdag, morgen dus, op 16 mei, Stef Bos om 8:00 met het theaterconcert Ik Zing. Reis door de tijd om woorden van toen naar het nu te zingen. Altijd op zoek naar dat wat het ego overstijgt, want het gaat niet om de zanger, het gaat om het lied. Morgenavond dus in de Philharmonie in Haarlem met Stef Bos. Dan gaan we naar het Mosterdzaadje in Zandpoort Noord. Vandaag om 8:00 James Lisney met werken van Debussy, de Suite Bergamasque, Liszt, Benediction de Dieu dans la Solitude, Schubert, drie klavierstukken in D946. En dat vanavond in het Mosterdzaadje. Zondag om 3:00 ook weer James Lisney, maar dan met andere werken. Bach onder andere, Ricercare A3, een muzikalisches WWV, dus doppelvouw V, 1079. Ik vind het wel heel ingewikkeld hoor. Chopin, de Nocturnes van Chopin in opus 9. En ook van Chopin, de Sonata opus 58. En dat op vrijdag en zondag dus. Een zeer goede pianist. Hij is afkomstig uit Londen met twee zeer verschillende programma's. Gaan wij naar het Kennemer Theater vanavond om 19:15. The Best of Britain, 40 Years Live Aid. Het is inmiddels 40 jaar geleden dat Live Aid plaatsvond. Ik kan me dat toch heel goed herinneren. Ik heb de hele dag voor de tv gezeten. Het was de enige mooie dag in 1985. Maar goed, dat is weer een bijzaak. Een legendarisch benefietconcert georganiseerd door Bob Geldof. Dat op 13 juli in ieder geval in 1985 de wereld even verenigde. Wembley in Londen en het JFK Stadium in Philadelphia waren de venues. Tijdens de Londense editie, die centraal staat in deze voorstelling, vond ik ook een betere editie. Betraden talloze grote Britse artiesten het podium. Queen, misschien wel het beste live optreden ooit. Phil Collins, Status Quo, die opende de hele zaak. The Who, Clapton, The Police, Bowie, Simple Minds, Madness ook natuurlijk. Tom Jones, Led Zeppelin en Mick Jagger. Maar Mick Jagger heeft volgens mij niet opgetreden in Londen. En Led Zeppelin volgens mij ook niet. Maar wie wel optrad in Londen was U2. En dat was ook een fantastisch optreden. Live Aid, The Best of Britain, brengt een muzikale ode. Dat dus vanavond. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar in het Kennemer Theater. En dan gaan we naar morgen. Dan is Slapstick met het programma Scherzo. Dat zijn muzikale clowns die een eigenzinnige, wervelende en hilarische kijk op klassieke muziek geven. Je hoeft er niet voor talen te kennen, want ze doen dat dus hun meme, dus zonder geluid. Althans, ze maken wel geluid, maar dat is dan muziek. Zaterdag in de kleine zaal Peter van Rooyen met het programma Doei Buitenwereld. Dat is een try-out. Een hele hoop instrumenten neemt hij mee. En hij daalt diep in zichzelf af volgens zijn eigen website. En Café Camille sluit dit rijtje altijd af. Kerkstraat in Beverwijk. 15.00 uur aanstaande zondag. John the Revelator, 58 jaar on the road. In 1967 woonde John the Revelator, zanger en bassist Tom Huizen in Londen. In de tijd, toen woonden ze dus in Londen, in de tijd dat daar de blues scene explodeerde. Hij werd een goede vriend van Peter Green, stergitarist bij John Mayall's Bluesbreakers, en was getuige van de oprichting van Peter Green's nieuwe band Fleetwood Mac. Na terugkeer richtte Tom, geïnspireerd door Fleetwood Mac, zijn eigen bluesband op. Dat was John the Revelator. John the Revelator toerde door heel Europa, en dat is tot op de dag van vandaag het geval. Met name in Duitsland en Spanje is er een harde kern van fans. Inmiddels heeft de band 18 albums uitgebracht. Maar goed, als ik het lang verhaal kort mag maken, nou ja, het blijft een lang verhaal natuurlijk. Internationale allure, en dat gewoon zondagmiddag in Beverwijk, in Café Camille, in een intieme setting. Tot zover het cultuurnieuws voor vandaag. Ik noem mijn microfoon dicht, dat is natuurlijk de bedoeling niet. Wat ga ik draaien? Wat heb ik uitgezocht voor het nieuws van 2:30? Judge Dredd, Big Seven uit 1973. En de man die later zanger is geworden bij AC/DC was eerst zanger van Geordie. En die hadden één grote hit, All Because of You. Speakers op hart, oordopjes in. Hier is Geordie.

0: Judge Dredd was dat met Big Seven. Heel lang niet meer gehoord en misschien nu al helemaal niet.
1: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Sommige deelnemers zien het als een wedstrijd, maar de meeste mensen die denken dan hierover, als je boven komt, dan is het geslaagd. En met deze instelling bereiden de Helio Heroes van Helio Mare zich voor op de Handbike Battle 2026 in Oostenrijk. Op 25 juni trotseren 6 deelnemers van het handbike team van Helio Mare de Kaunertale Gletscherstraße. Een loodzware krim is dat van 20 kilometer met zo'n 900 meter hoogteverschil. En dat alles op armkracht. De Handbike Battle wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Teams van Nederlandse revalidatiecentra reizen dan af naar Tirol om daar een van de zwaarste sportieve uitdagingen van hun leven aan te gaan. Het draait niet alleen om snelheid of winnen, maar vooral om het verleggen van grenzen. Het terugvinden van vertrouwen en ook het samen bereiken van de finish. Het team bestaat uit zo'n 6 handbikers, ieder met een eigen verhaal en met een eigen achtergrond. Tijdens de race wordt iedere deelnemer ondersteund door een buddy. Naast buddies reizen ook zorgprofessionals mee, waaronder verpleegkundigen, een fysiotherapeut en ergotherapeuten. Om het hele avontuur ook financieel mogelijk te maken, zijn de Helio Heroes op zoek naar sponsoren en donateurs. Meer informatie of rechtstreeks doneren, dat kan. helioheroes.nl/sponsors. Dat is helioheroes.nl/sponsors. Ja, dan moet er nu een pingeltje komen. Ja, daar komt-ie. Hey. De gemeente Velsen werkt aan plannen om het gebied rond sportpark Schoneberg, dat is rond het Telstarstadion, Waterloo en het Telstarstadion, dus helemaal opnieuw in te richten. De verschillende onderdelen in het gebied moeten beter op elkaar gaan aansluiten, zodat een goede mix ontstaat van wonen, sport en groen. In het gebied liggen verschillende organisaties van particuliere woningen tot sportclubs, zoals bijvoorbeeld Telstar, VV IJmuiden, KHC, Strawberries, VV Waterloo en Fullspeed. En ook zijn er allerlei culturele of educatieve organisaties aanwezig. Het gymnasium Felizenum, de Jan Kampertschool, historische bunkers, de muziekschool Cool, noem het allemaal maar op. Het gebied rond Schoneberg is volgens de gemeente in de loop van de jaren uitgegroeid tot een verzameling van losse onderdelen en sportvelden, park- en parkeerplaatsen en gebouwen liggen naast elkaar, maar het is geen samenhangend geheel. Daarnaast zijn een aantal voorzieningen verouderd en is er behoefte aan nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld woningbouw, meer groen en betere doorstroom van verkeer. Ook sluiten het sportpark en het park nu niet goed aan op de woonwijken. De gemeente wil dat het gebied beter op elkaar aansluit en een geheel gaat vormen. Voor inwoners moet het in ieder geval een fijner en aantrekkelijker gebied worden. Aan de rand van de duinen in Wijk aan Zee wordt Residence Kennemerduin gerealiseerd. Een nieuwbouwproject met 14 appartementen en 2 penthouses. Belangstelling is groot. Voor een deel van de woningen is inmiddels een optie genomen. Op 28 mei vindt een besloten informatiebijeenkomst plaats. En dat is alleen voor mensen met een optie en voor geïnteresseerden die de stap nog overwegen. De regio Wijk aan Zee is bijzonder aantrekkelijk vanwege de nabijheid van grote internationale bedrijven. Het ligt op 30 kilometer van Schiphol en is goed verbonden met Haarlem en Amsterdam. Mede hierdoor weten de lokale bewoners, maar ook internationale kopers, Residence Kennemerduin te vinden. Aan de appartementen zit wel een flink prijskaartje van ruim 4.500 euro en hoger. En tot slot, op zaterdag 20 juni verandert het centrum van Beverwijk in één groot festivalterrein tijdens de spectaculaire transportdag. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat de binnenstad volledig in het teken van indrukwekkende vrachtwagens, live muziek, entertainment en gezelligheid. En het mooiste van alles is, de entree is helemaal gratis. Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken bij meer dan 50 indrukwekkende vrachtwagens die door het centrum opgesteld staan. Van stoere, moderne trucks tot bijzondere klassiekers. Met maar liefst 3 podia met live muziek is er de hele dag volop sfeer en entertainment. En ook de populaire influencer Martijn Kuipers is aanwezig en die zorgt er gegarandeerd voor extra gezelligheid en ook extra publiek. In de kerk wacht een bijzondere verrassing met echt rijdende mini-auto's, terwijl bezoekers op het horecaplein kunnen genieten van hapjes, drankjes en een ontspannen festivalsfeer. Daarnaast zijn er unieke attracties te bewonderen, zoals een authentieke stoomauto en een spectaculaire brandweerwagen met paarden. Een prachtig stukje historie dat tot leven komt in het centrum van Beverwijk. En dat allemaal op 20 juni aanvang 10 uur. Dat is 's ochtends. En tot zover het regio nieuws. Komen wij bij het weerbericht van Rico Schreuder. Ook op deze vrijdag komt het nog tot enkele buien. En dat kan zo nu en dan ook een klein beetje zonneschijn opleveren. Zelfs om tussen de buien schijnt dus de zon. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En het wordt niet warmer dan zo'n 11 graden. Ook morgen komt het nog tot buien. En later op zondag valt er ook nog enige tijd regen. Kortom, het weekend verloopt ook wisselvallig. Soms schijnt de zon en het wordt morgen zo'n 13 en zondag zo'n 16 graden. 'S Nachts is het nog behoorlijk fris met zo'n 3 tot 5 graden. Na het weekend gaat de temperatuur stapsgewijs omhoog. Maar de eerste dagen is het nog wel wat wisselvallig met regen en buien. Ja, ja, dat allemaal de komende dagen wat betreft het weer. Met dank aan Rico Schreuder en met dank aan Angela Jansen. Goed, je hoorde net Judge Dredd met Big Seven. We gaan nu hele andere dingen doen. Straks regio-muziek met de Bintangs, maar eerst Tom Petty.

0: Solid Gold, een easy action van T-Rex uit 1973. En om 73 af te sluiten en dit programma ook af te sluiten, draaien wij achter elkaar de nummers 3, 2 en 1 in de top 100, jaartop 100 van Engeland. Op 3 Sweet en Blockbuster, Peters en Lee met Welcome Home op 2 en Dawn met Tony Orlando, Tie a Yellow Ribbon op nummer 1. Dit was Eindeloos Eimond voor vandaag. Straks gaan we verder met lijstenbrei op Eimond 360. Heel goed weekend alvast en graag tot de volgende keer. Dag, dag.
1: Nummer 3.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Deze. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Een andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal...
1: de Nederlandse hitlijst van juni 1963. Of hebben we mei?
2: Mei.
1: hoef je niet zo fel te reageren, hoor.
2: Het ging niet zo snel in die tijd, hoor. Dus hoe groot is dat verschil ook weer niet.
1: Goed, excuus, hoor. Excuus. Ja. Mei 1963. Hoeveel platen stonden er toen in een hitlijst, Evert?
2: Er stonden er toen 30 in, Frank. U kunt de lijst terugkijken thuis... als u even uw oude muziekexpress erbij pakt. Want die hanteren we hier.
1: Goed zo.
2: We hebben de keus. Tuny Tunes, maar die ging niet verder dan 10. Dus daar hebben we niks aan. En... ja, een muziekparade was alternatief. Want die hadden ook een top 30 toen. Maar ja, het zijn een beetje dezelfde platen die erin staan, hoor. Dus gelukkig maar wat anders. Dan zouden er in ieder geval verkloppen.
1: Zo is dat. Tijd voor de eerste plaat. En het antwoord op de volgende vraag is die eerste plaat. Evert, wat staat er op nummer 30?
2: Op nummer 30 staat de winnaar van het Songfestival. En dat was het echtpaar Grete Och Jürgen Ingman met Dansewiese.
1: Met wat?

0: De toon is gezet.
1: Ja. Winnaar van het Songfestival, volkomen terecht, want wij hadden Annie Palmen gestuurd. Goed zo. Om maar eens wat te noemen. Ja. Ik weet niet, Engeland had ook een waardeloos liedje, geloof ik.
0: We kunnen het wel opzoeken wat we allemaal hadden. Maar in ieder geval, deze heeft gewonnen.
1: Goed zo.
0: We gaan naar de springende juwelen.
1: Je kan niet zeggen dat we niet internationaal zijn. We begonnen Deens en nu gaan we met een paar Hagenezen naar Afrika.
0: Ja, de Jumping Jewels met op drums de legendarische Kees Kranenburg junior.
1: Ja.
0: En op bas de al even legendarische...
1: Joop Onk.
0: Joop Onk.
1: En verder?
0: Holle Stella.
1: Tjibbe Velo en Hans van Eyck, denk ik.
0: Oh, Hans van Eyck was
1: Hans van Eyck was de solo-gitarist.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, in ieder geval, later zijn zij nog verder gegaan als de JJ's.
1: Ja, maar dat is wel...
0: Maar dat is een heel stukje later. Toen, in 1963, stonden zij op nummer 28, de Jumping Jewels met Afrika. Ja.

0: Een lijst voor de wat oudere luisteraar uit 1963.
1: Nou, waarom?
0: Jawel. Ik bedoel, kinderen van 18 die kennen dit niet.
1: Ze hoeven het niet te kennen. Dan kennen ze het nu wel.
0: Ja, dat is waar. Goed, volgende kennen we ook niet. Althans, de kinderen van 18 op dit moment niet.
1: Nou, wij wel hoor.
0: Ja, wij zeker wel. Ja, zeker wel. Op nummer 25 komen we ze tegen namelijk.
1: De Exciters.
0: Right. Met
1: Tell Him.

0: Weer zo'n leuk. Oh yeah! Tell Him van The Exciters op nummer 25 in de lijst van Nederland van Muziek Express uit mei 1963. Ik zeg al, weer zo'n leuke, maar het houdt maar niet op.
1: Ja, nou ja, de muziek was erg leuk, denk ik. Ik denk dat hij erg optimistisch en ook niet al te ingewikkeld was. Het waren gewoon liedjes die je lekker mee kon zingen onder de stofzuig.
0: Zo ook de volgende, ook al is de titel dan weliswaar Frans. Het is wel degelijk een Engelstalig nummer, hè?
1: Het is een Duits liedje volgens mij.
0: Is het Duits nummer?
1: Ja.
0: Nou, laten we snel gaan.
1: Al zou het best kunnen dat ze het in alle drie opgenomen heeft. Ja, ze nam in alle mogelijke talen.
0: Staat mij iets bij dat het in het Engels was. Maar goed, het is in ieder geval een Engelse zangeres. Hè? Zit ik dan wel goed?
1: Het is absoluut een Engelse zangeres. Ze was al jaren bezig. Petula Clark hebben we het over. Die maakte in 1949 het eerste plaatje al.
0: Ben ik blij dat ik toch iets goed heb, zeg.
1: Maar ze brak pas echt heel goed door in Europa althans, in de jaren 60. In Engeland was al jaren begrip.
0: Ja. Goed. De Franse titel is Monsieur. En we zullen afwachten wat vertaal het verder
1: gaat. Ik ben benieuwd.
0: Op nummer 22, Petula Clark. MUZIEK

0: Evert, mea culpa, ja, zeggen we dan.
1: Nee,
0: je had gelijk, het was Duits.
1: Monsieur. Nou, dat was dan Frans, maar dat mocht. Ze was met de Fransman getrouwd.
0: Ja.
1: Claude Wolf.
0: Wie? Claude wie?
1: Claude Wolf. Ah. De Franse platenbaas. Ik kan me de fotoreportages in de Muziek Express nog herinneren.
0: Claude Wolf.
1: Claude Wolf. Ja.
0: Ja.
1: Het is niet anders.
0: Zo beschouwd wordt, hè?
1: We gaan één plaatje. Zullen we gaan we een andere plaat draaien?
0: Want zullen we dat doen? Vertel ons zo direct wel wat het is.
1: We gaan één plaatje hoger.
0: Zo.
1: Want er staan de rooftop singers, daarom staan ze ook hoger.
0: Ja.
1: Ja. Dat was een, een folkband. Folkmuziek was echt populair in Amerika in die tijd. Vooral op de studentencampussen. Of kampie.
0: Kampie. Kijk, hebben we nog taalonderwijs ook. Wat is het meervoud van campus?
1: Nee, ik zou zeggen kampie.
0: Kampie.
1: Maar er was het in ieder geval heel, dus veel banjo's en volkszangers. Ze haalden nummer 1 in Amerika. In Nederland staan ze 21.

0: Ik zeg het even op Rob zelf. Rob de Neef.
1: Rob de Nijs
0: met Voor Sonja Doe Ik Alles. Jij zei tijdens
2: als
0: het liedje...
2: Als je Sonja heet, dan hoor je het liedje af en toe nog wel eens langskomen. Dus altijd nog wat oudere collega die dan meteen dit liedje begint te zingen.
0: Ja, maar dat, zo je voorstelt, dat heb je met heel veel liedjes.
2: Willem, als je Willem bent, ben je helemaal de kloos natuurlijk. Ja. Maar goed.
0: Dat heb je grote handen. Rob, wacht even. Tijdens het liedje zei jij... Dat wou ik even aanhalen, ja, dat het een mooi tijdsbeeld is.
2: Ja,
0: want die helpt er met koken en met...
2: afwas en stoken. Nou, afwas en stoken. We hebben nu een afwasmachine, stoken doen we niet meer. En hij brengt heel tevreden de emmer beneden. Die hebben we ook niet meer. Het is een, of een kliko, of je hebt een vuilniszak op de veranda.
0: Ja, of je hebt de stort gewoon op straat. Dat je, nee, niet dat je het op straat gooit, maar dat...
2: nou, bij jou in de buurt
0: ja,
2: misschien.
0: Ja, bij mij in de buurt wel. Ja, hartelijk dank en tot zover jouw bijdrage. Nee, ik bedoel dat je zo'n ondergrondse ding hebt. Dat je erin gooit en dat het verzameld wordt. En dat
2: ja, dat heb ik dus. Ja, maar dan moet je toch eerst in de vuilniszak doen. Ook. Ben ik nog
0: nee hoor, hoeft niet.
2: Goed, voor Sonja doe ik anders.
0: Je doet de papier
2: ik had hem thuis. Want ik werd, ik denk
0: wie,
2: dat
0: Sonja?
2: Nee, Rob de Nijs. Oh. Die, het singeltje, want ik was, ik werd aan mijn amandelen geknipt. ik denk dat het zo'n beetje rond deze maand of in juni was.
0: Weet je dat
2: zo.
0: Ze dat tegenwoordig bijna niet meer doen? Als het echt niet was, echt 100% nodig is, doen ze het niet meer.
2: Nou, toen wel.
0: Ja, was goed
2: en
0: voor je.
2: Was, dus ik was een beetje zielig. En dan mocht ik, dus ik mocht een plaatje uitzoeken. En dat heb ik toen.
0: Ja.
2: Ten vervoeren van Rob de Nijs gedaan. De andere kant van het plaatje was het Ritme van de Regen.
0: Ja.
2: Dus je had twee hits voor één geld. En dat staat op nummer 16. Dus die
0: en om het dan helemaal compleet te maken... het plaatje is verschenen in de serie Favorieten Express. Nou, gaan we naar nummer 19. Daar word ik altijd vrolijk van. Ruby Baby, hier is Dion.

0: Dat is een nummer dat maakt mijn hele dag. Mijn dag kan niet meer stuk.
1: Ja, je wordt hier
0: nou, is het nog maar een kort dagje als dit uitgezonden wordt.
1: Als
0: maar
1: je het ochtends hoort, ga je fluitend aan je werk, hè?
0: Ja, precies.
1: Dion, hij stond nummer 19 in de Muziekexpress. En waarschijnlijk ook met zijn foto ergens op de advertentiepagina. Want die had CBS altijd in de Muziekexpress toen.
0: Ik heb een vraag.
1: Vonden al die hoesjes.
0: Ik heb een
1: wat?
0: Vraag. Ik heb een vraag.
1: Kom maar op.
0: How low can you go?
1: Tja.
0: Nou?
1: Ja, moet ik daar een antwoord op geven?
0: Nee hoor, we kunnen ook de plaat starten.
1: Dat laat ik ze buiten oplossen dan.

0: Ja, en het einde, dat doet het hem helemaal. Chubby Checker met Limbo Rock. En limbo is natuurlijk dat je achterover gebogen onder een...
1: Zo laag mogelijk
0: onder een stok doorgaat. Of over onder een touwtje door en zo.
1: Kijk hem met bewondering naar, moet ik zeggen.
0: Ik ook. Ik denk dat ik net, als ik mijn nek intrek een stukje, dat ik er dan nog onder door...
1: Mijn knieën houden dat echt niet vol. Toen ook al niet, hoor.
0: Hey, we hadden net...
1: De huidige danskoning was dat, Chubby Checker.
0: We hadden net Petula Clark. Maar er was nog zo'n... Ik vind die dames toch altijd een beetje... Op een of andere manier, ik weet niet waarom. Het zal wel nergens op slaan. Maar je had ook Dusty Springfield.
1: Ja?
0: Dus Petula Clark, dat is
1: vooral
0: een beetje... Nou, een beetje gelijksoortige zangeressen vond ik dat.
1: Nou, vond ik dus helemaal niet.
0: Nou, dan zijn we het weer aardig oneens.
1: Petula Clark is echt een amusementsmuziekzangeressen. En Dusty Springfield was natuurlijk toch een soulzanger.
0: Ja, oké.
1: Toen nog niet.
0: Ik denk dat je weer gelijk hebt.
1: Ja.
0: We kunnen dit programma ook gaan noemen.
1: Meestal wel, ik wil, maar ik ben
0: Evert
1: er heel bescheiden onder.
0: Weer gelijk.
1: Ja, ik blijf er heel bescheiden. Goed.
0: Heeft weer gelijk, show.
1: Jouw aanloop is dat we de Springfields gaan draaien, want daar zat ze nog in toen.
0: Nou ja. Ja.
1: Ja? Wou jij hem aankondigen? Mag jij hem aankondigen? Nee. Kom op, is het weer goed?
0: Nee. ik hou even gepast mijn mond.
1: Goed. Nou,
0: fijn, hè?
1: Hier is Dusty met de broer en nog een vriend.

0: Ze heet helemaal geen Dusty Springfield, hè?
1: En Mary O'Brien.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk een naam voor niks, hè? Als je carrière wil maken.
0: Oh, god.
1: Ja, nee. Nou, ja. Het moet een beetje, beetje swingen ook.
0: Ja, als wij dit programma voorbereiden, dan kiezen we in principe een gelijkwaardig aantal platen uit die we gaan draaien.
1: Ja.
0: Nee, soms moet je een keus maken. En dat hebben we nu ook moeten doen. De keus was, deze is het dus niet geworden. Maar een klein stukje. Ja, vind het eigenlijk wel weer genoeg ook zo.
1: We hebben een singeltje thuis, allebei, dames en heren. Ja. En of ik er even bij wil te zeggen dat Frank hem met het hoesje heeft en ik niet.
0: Ja, precies. Ja. Van het volgende heb ik... die
1: Frank
0: heb jij ook
1: heeft
0: niet.
1: Hem namelijk altijd beter. Wat wou je zeggen?
0: Nou,
1: nee, we gaan,
0: vind ik
1: we gaan weer een broer en zus draaien. Renate und Werner Leisman. Wie kent ze niet?
0: Ik.
1: Daarom gaan we er nu wat van draaien. Dit is op nummer... Moet ik gaan ervoor spieken? Want
0: 13.
1: Nummer 13, Caucho Mexicano.
0: Ja, dus ze zingen Duits. Het is broer en zus. Het gaat over de Mexicaan. Daar hebben we het over.

0: hele zit hoor, zo'n nummer.
1: Ja. 2,5 minuut geloof ik.
0: Verschrikkelijk, ja. 2 minuten 40
1: vond je
0: seconden.
1: Dat nou? Ik vond het wel lief plaatje.
0: 2,6. Vind je het lief plaatje? Nou, het is alvast om voor te bereiden op nummer 1. Ik vind...
1: Dan heb ik slecht nieuws voor je, want ik heb nog veel meer van dit soort platen in gedachten hoor.
0: In gedachten?
1: Ja hoor.
0: Hou ze daar lekker.
1: Dat is wel een mooi tijdsbeeld.
0: Hou ze daar lekker.
1: Krijgen Marika Kielius en Hans Jürgen Boy. Gieten en Rix.
0: Ja. En Cindy en Bert, maar dat was later hè.
1: Connie Froebus maakt ook duetten met allerlei mensen. Dus maak je boos maar nat. Maar dat is van later zo.
0: U kunt de radio aan laten staan, want die draaien we allemaal niet. We gaan wel verder met iets anders wat we wel draaien. Gisteren waren we in overleg met elkaar over welke platen draaien we. En toen kwamen we terecht bij Sei Rimasta Sola. En dat is Italiaans. En daar zijn we, wat betekent dat nou? Ja. Nou, zij blijft, of jij blijft alleen.
1: Alleen.
0: Dat was het. Ja. William Willeke Alberti.
1: Ik geloof het graag.
0: Nummer 9. Geloof je het graag?
1: Ja.
0: Oké.

0: van ik zoek die plaat. Nou, ik denk, ik heb hem. En hij wilde er €200 voor geven. Of gulden was het geloof ik nog. Ik denk, nou... Maar toen ben ik eens uit gaan rekenen hoe lang dat plaatje duurde en hoeveel per seconde het dan was. Nou, het was niet een behoorlijk bedrag in ieder geval. Ja. Maar nou, dan komt het mooiste. Die verzamelde dus André van Duin. Ik ben zo blij dat ik hem heb, zei hij door de telefoon. Hij kwam er meteen aan. En de bel gaat, ik doe open. Wat staat er voor de deur?
1: André van Duin.
0: Nee, zo'n motorfiguur. Zo'n leren jek met zo'n woeste baard. En iemand die totaal niet verwacht, die zeg maar, een verzameling André van Duin platen thuis heeft.
1: Ja, waarom ook niet? Het is, ach.
0: Maar we drijven af.
1: Leuk. Maar goed, ja, we dwalen zeker af. Waar waren we gebleven?
0: We gaan
1: naar Sadio Mazzasola, op nummer 9 stond hij. Op nummer 8 staat ook een leuke. Zullen we die doen?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja, kom maar.
1: Easy Gourmet, met Play Me Don de Bas.

De hitparade van toen in de uitzending van nu. Dit is Lijsterbrei. Yeah!

0: Here we go. Loop de loop, loop de loop, loop de loop.
1: En was er in Nederland ook niet eentje van het cocktail trio?
2: Cocktail trio, die zou hebben hem inderdaad. Ja, zeker, ja. Die hebben we hem gecoverd. En dat en de Foreo's, hè? Dit is
1: die
2: de
1: bedoel
2: loop,
1: ik ook. Dit is de loop, de lie. Ja,
2: de cocktail trio heeft hem ook opgenomen, ja. Geloof ik. Hoor.
1: Maar dit was de enige echte originele versie. Of zeg ik het weer verkeerd? Ja, ik zeg het goed.
2: Nee.
1: Van Johnny Thunder. Loop die loop.
2: Nooit veel meer van gehoord in die Johnny Thunder trouwens.
1: Nee.
2: Nou ja, hoeft ook niet als jij een leuke plaat maakt. En dan naar voor niks geleefd, toch?
1: En dan naar een plaat die we allebei hebben uitgezocht.
2: Ja. Dat ja, en waarom? Heel raar, want je ziet net hoort. Hem opperen op Duitse platen. En dit is natuurlijk ook in Duits. Hij zei dat het een Belgische Italiaan was die het zong.
1: Om het nog wat ingewikkelder te maken.
2: Rocco Granata, jazeker. Ja.
1: Grote hit natuurlijk gehad
2: was
1: met
2: uit
1: Marina.
2: Italië naar België gekomen om in de mijnen te werken bij Luik. Maar hij had een heel andere carrière. Ja.
1: Nou, wat ik zo goed vind aan dit nummer is het begin. Die gitaar, dus het is een akoestische gitaar. En die laten ze lekker doorklinken. En dat maakt het een ontzettend warm geluid.
2: Een beetje weemoedig ook.
1: Ja. Dat zullen we gaan draaien?
2: Geloof ik wel van. Ja, laten we die maar draaien. Hij staat op 2.
1: Buonanotte, bambino.

0: Ja, er is ook een Italiaanse versie van. Die heet ook Buona Notte Bambino. Dat kwam goed uit.
1: Dat is niet
0: ja.
1: zo gek.
0: Nee, ja. want het was Italiaans
1: natuurlijk. Dat is makkelijk.
0: Nou zouden we de nummer 1
1: Angelo Biondi was dat overigens. Willy Alberti had hem ook opgenomen. Dat is logisch. Als die Italiaans was, nam hij het ook op.
0: Dan zouden we dus, dat zou ik zeggen, de nummer 1 gaan draaien. Maar we hebben wat tijd over. En dat nou. Is leuk. Zullen we nog even eentje pakken?
1: Ja, wel ja, jongen.
0: Oké, okay, komt-ie. You broke my heart. Ken je hem? Ja?
1: Ja, zeker. Okay, ja. Nou. Ik wou zeggen, laten we de contours erin gooien. Nou, daar is die dan. Ja. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: The Contours met Do You Love Me. Later ook nog een hit, zei hij. En dat klopt, hè? Dirty Dancing,
1: ja, geloof Dirty ik, zat hij toen is het...
0: Omdat hij maar anderhalve minuut duurt, kunnen we deze ook nog draaien, Evert. Komt-ie, hoor.
1: Komt-ie.
0: Elvis Presley en One Broken Heart for...
1: Sale.
0: Zo is dat.

0: weer net begonnen en dan is het alweer afgelopen. One broken heart voor zelf.
1: Dan moet je bereiken hè, wat die platen toen kosten. En dat is door het aantal minuten.
0: Ja, precies.
1: En het slecht af in die tijd.
0: En zo is dat. Je moest toch het hele singeltje kopen, niet waar?
1: Laten wij de top 10 doen.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
3: Nummer 10,
1: we hebben er niet echt bewust over geslagen. Hand in hand, kameraden van Jackie van Dam.
3: Nummer 9
1: zijn Rima Stazola, Willy en Willeke Alberti.
3: Nummer 8,
1: Idi Gourmet met Blij me dan de Bossa Nova.
3: Nummer 7,
1: Bachelor Boy van Cliff Richard.
3: Nummer 6
1: staat de goede oude Freddy met Jonge kom bald weer.
3: Nummer 5.
1: Op 5, weer Cliff Richard met Summer Holiday.
3: Nummer 4.
1: Johnny Thunder en een klein beetje Bobby Rydell met Loop de Loop.
3: Nummer 3.
1: Anneke Groenlo, Surabaya.
3: Nummer 2.
1: Rocco Granata met Buona Notte Bambino.
3: Nummer 1.
1: En de enige echte nummer 1 in de muziekexpress van mei 63 is Gert Timmerman.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Lijst en Brei. Graag tot de volgende keer.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Dit overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen... voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab... en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig... in een bestelauto. Reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een auto... en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf... omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op... om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd... is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug... en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt... en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, de politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en hun gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxe merk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
8: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
9: In uw oor ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly en Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

Summer in the City. En dat was een echte millionseller, terwijl ze in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copacabana.

dat jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans, dus ik sta me aan te kijken. En het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos. En toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen! Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers, een windsurf.

Taylor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het is uw volgende groepje, mag graag draaien. Ik draai vaak wind en zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander, voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Taka Taka Ta. Ja, je verzint het niet, zo heet ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergetenheid is geraakt.

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar wat meer recente muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting een koffiezetapparaat voor het geval dat het nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 1972. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het op finale afname. En dit heet

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
4: Hij blijft dan ook de catwalk-connecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
3: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

goed, luisteraars. Dit was Viola Wills. Gonna get along without you now. En ja, je luistert naar Met Martin het weekend in op de radiozender Eimond 63. En ik heb weer een heerlijke uurtje muziek uitgezocht met verschillende genres zoals je gewend bent van mij. En ja, alle genres komen weer voorbij. Van funk, disco en een beetje rock. En nou, verzin allemaal wat er allemaal tussenin zit. Ja, we kennen Viola Wills al zo weer lang geleden. En dit was ook een... kwam ik weer achter dat dit ook een cover was. Niet eens haar originele. Terwijl ik dacht dat dit origineel was. En dan zit je eventjes op te zoeken haar nummer. En dan zie je dat het een cover is van diverse artiesten. Onder andere Tina Charles heeft hem gecoverd. En Trini Lopez om zomaar een paar... En zelfs UB40. Om zo een paar bekende artiesten te benoemen die deze nummer hebben gedaan. Maar dat was allemaal lang geleden. En we gaan lekker door met Belinda Carlisle. En die was bekend van onder andere de Go-Go's. Een beetje meidengroep, Poppy. En toen ging ze solo en werd ze nog groter dan zo was met de Go-Go's. En de nummer wat wij eens gaan beluisteren of gaan luisteren naar is Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle.

0: Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
1: Ja, dan zijn we inmiddels al bij het kwartiertje moment van het programmaatje van het uurtje met Martin het weekend in. En altijd zoeken naar een mooie cover. Wie is die cover, die band die het misschien mooier maakt of mooier doet of mooier zingt dan de originele? Ja, ik heb één gevonden alweer. En dat is Paul Hardcastle met Ventura Highway. En de originele is van Amerika en die kennen we allemaal van de grote hit A Horse With No Name, onder andere. En ik had een paar weken terug ook de originele nummer van Amerika, Ventura Highway, gedraaid een paar weken terug. En ik dacht, weet je wat, deze vond ik ook weer als cover van Paul Hardcastle. En waar kennen we Paul Hardcastle van? Ja, Paul Hardcastle is vooral bekend van zijn allergrootste hit, 19. Het ging over de gemiddelde leeftijd van de jongens die in de Vietnamoorlog, de Amerikaanse jongens in de Vietnamoorlog waren, die maar een gemiddeld leeftijd van 19 hadden. En daar maakte hij een heel mooi lied destijds. Dat was 85 zo'n beetje. Maar hij is, ging door natuurlijk met muziek maken. En hij is heel bekend van zijn chill lounge sessies en zijn Jazz Master series. En dit komt deze nummer vandaan. De Jazz Master series, Ventura Highways, de cover van Paul Hardcastle. En het is een beetje jazzy, zeg maar. En ik vind hem best wel bijzonder fraai gedaan van Paul Hardcastle, de cover van America, Ventura Highway. Dus we gaan eentjes luisteren of dit echt een mooie cover is of niet. Dat is aan de luisteraar te beslissen en te bepalen. Paul Hardcastle en Ventura Highway.

0: Het hit verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.

Ja, INXS, New Sensation, een Slaanse rockband. Beetje de 80 jaren waren in hoogtijd daar, in het begin 90 jaren met de MTV tijdperk. Met Michael Hutchins, die inmiddels ook bij ons niet meer aanwezig is. Ja, we gaan lekker door, want we zijn bij Paul Simon aangeland. 50 Ways to Leave Your Lover. Na de tijd dat hij met Art Garfunkel was, met de nummers Bridge Over Troubled Waters. En dat beroemde, iconische concert in Central Park, die ook nog gratis was. En een dubbele LP ervan werd gemaakt, die toch wel baande een weg voor Paul Simon. Dat toch wel de artistieke brein achter Simon en Garfunkel was. En die ging nog veel groter worden in zijn solo carrière. We gaan lekker luisteren naar Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover. Ik ken geen ene manier om je lover te verlaten. Maar Paul beschrijft dat de vijfde manier om het te kunnen doen.

0: Wat een prachtige stukje tekst, hè, als je dat bij elkaar rijmt. Hè. Slip out the back check. Make a new plan, Stan, and hop on the bus, Gus. En dan heb je dan een aantal stappen. 50 ways to leave your lover. Van Paul Simon. Alweer van het album Still Crazy After All These Years. Alweer van 1975, de 70 jaren. Prachtige muziek destijds. En ook andere jaren zijn ook wordt nog steeds prachtige muziek gemaakt trouwens. Hoor. Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij het half uurtje. En dat is weer het bekende.
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: Ja, ik heb weer een mooie albumparel uitgezocht. En dit keer is het van de Brand New Heavies. En ik heb gekeken naar hun album, album Shelter, alweer van 94. En een grote hit al van die album was You Are The Universe. En dan praat over een groepje een beetje in de funk, acid jazz, zoals ze dat noemen, hoek zit. En ik heb hier een andere heel fraai nummer van deze album afgehaald. Alleen in een bijzonder fraaie live uitvoering. En dat is Sometimes. En de live uitvoering is alweer van 2009, dus recentelijk. Want in al hun festivals en in concerten gaan ze dit nummer ook spelen, Sometimes. En dan koos ik van de Sometimes in de live uitvoering in weer dat in Londen werd opgenomen, 2009. Dus dat was mijn parelkeuze voor dit aflevering van de parel. Daar gaan we dan lekker luisteren naar de Brand New Heavies, Sometimes Live, en dan weer uit Londen.

0: Yes!
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Met Martin Klunder.

Ja, de Eagles, prachtige nummer One of These Nights. Ook van de album One of These Nights, alweer van 1975. En het was ook de album die voor de iconische album Hotel California vooraf ging. En ja, dat is een beetje de Californische country rock met Glenn Frey, Joe Walsh en Don Henley, onder andere. En ze begonnen ook als begeleidingsband van Linda Ronstadt, oorspronkelijk. En dan op een gegeven moment gingen ze hun eigen muziek maken en schrijven. En het werd heel groot allemaal. En vooral met het album Hotel California. Maar dit was de album One of These Nights. Eventjes een jaartje voor de iconische Hotel California album. Ja, we gaan lekker door. Want het is inmiddels een beetje een half uurtje. Maar nou, verder zelfs. Maar we blijven een beetje in het oude. En dat is David Essex. One Hit Wonder. Gonna Make You a Star.

0: Ja, ik kondig David Essex aan. Ik kondig David Essex aan als One Hit Wonder. Maar het is net hoe je bekijkt van welke deel van de wereld je zit of zat. Want bij Engeland had hij een paar bescheiden. Of dit was al een grootste hit, Gonna Make You a Star. Maar hij had ook A Winter's Tale en Over the Circus als hits in Engeland, onder andere. Maar de rest van de wereld, min of meer, was Gonna Make You a Star, was zijn grootste hit. Dus als je in Amerika zat, was het een One Hit Wonder. En in Engeland zou je zeggen, nou, het valt wel mee. En hij was natuurlijk ook. Hij ging door natuurlijk, want hij was ook een acteur en wat nog meer ging nog meer doen. Maar allemaal vele dingen met zijn carrière. Maar ik ken hem eigenlijk voornamelijk van dit nummer, Gonna Make You a Star, uit de 70 jaren. Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij
1: de backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik heb een backing artist is het eigenlijk niet, maar toch eventjes een uitzondering. Want een van mijn favoriete bands, ik steek het niet onder stoel of banken, Supertramp. En helaas is een van de oprichters van Supertramp, Rick Davies, jongstleden op 6 september overleden. En het was Rick Davies en Roger Hodgson die de kern van Supertramp was, die alle nummers schreven. En ik had kaartjes toen voor de laatste, tenminste ik heb Supertramp 2 keer gezien. En bij een derde keer dachten we gaan nog een keer kijken. En had het kaartjes helemaal voor in Amsterdam. En toen werd bekend dat hij ziek was. En dat werd werd gewoon zijn hele concert werd gecanceld. Dus je kreeg het geld natuurlijk terug van die kaarten. Maar het was wel heel jammer, want het is inmiddels alweer kleine 10 jaar geleden dat allemaal gebeurde. Dus helaas dat hij aan ziekte overleden is, Rick Davies. En die heeft de heel ene schrijversduo van en Roger Hodgson Supertramp. En ze hebben heel veel nummers samen geschreven, maar dan pik je eentje nu Rick Davies uit en dan kijk ik eentje wat hij al zelf geschreven heeft voor de Supertramp. En dat is onder andere Rudy en Bloody Well Right. Crime of the Century, Ain't Nobody But Me, From Now On, Gone Hollywood, Goodbye Stranger, Just Another Nervous Wreck, My Kind of Lady, Cannonball and I'm Begging You. Om een paar echt die uitschieters van hem. En ik ben een liefhebber van Supertramp, dus al hun albums vind ik prachtig, moet ik zeggen. Met hoogtepunt vind ik

0: Wat een geweldige album was dit van Supertramp, Breakfast in America. En als ik eens kijk naar de alle grote hits van, tenminste de hits van dit album al, was The Logical Song was de allerbekendste. En Breakfast in America was ook een hele grote hit. En Goodbye Stranger was ook onderdeel van de hit van deze album, werd afgetrokken. Bijzonder vrij album. En jaren later gingen ze helaas uit elkaar. Dat was het einde van Supertramp. En ja, Rick Davies ging door als Supertramp, want die had de rechten van alle muziek. Dus die trad nog op als Supertramp. En Roger Hodgson had ook een solo carrière die ook niet verkeerd was. En die speelde ook zijn nummers van de Supertramp. Alles wat Supertramp had gemaakt, mocht hij ook. Tenminste, als ik zijn concerten zie, zie ik dat hij ook heel veel nummers speelt van Supertramp. Dus samen waren ze bijzonder. Heel fraai allemaal bij elkaar, Supertramp. We gaan door natuurlijk, want het is nog steeds lekker in het programma.
1: Al je jeugdherinneringen, gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
2: Gouwe, ouwe,
3: wauw.
1: Met Martin Klunder.
2: Evermore.

Ja, een prachtige nummer van de Commodores, Night Shift. En dat was zonder Lionel Richie, want die is inmiddels solo gegaan. En die was eventjes, die werd nog beroemder en nog bekender met al zijn hits. En ja, de volgende, het is alweer het eind van het uurtje met Martin het weekend in. Ik sluit altijd af met, of vaak af met Thank God It's Friday. Dat was ook een film over een, ik zeg altijd een beetje cheesy film. En daar zat ook de Commodores in met Too Hot La Trot. Maar ik ga lekker draaien om weer uit te gaan. Thank God It's Friday. En ik zou zeggen, het is eind van het uurtje met Martin het weekend in. Geniet van het weekend. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. En tot ziens. En geniet van het vrijdagavond ook eventjes.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toonbeentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Mensen, laat je horen! Let's celebrate! We hebben iets te vieren hier bij Eimond 360. Ik ga je uitleggen wat precies, want, maar we zijn hier iets aan het vieren. De champagne.

0: weet van de samengaan van drie zenders. Seaport FM, Radio Beverwijk en Heemskerk FM. We zijn nu Eemond 360 en we hebben een prachtig nieuw pand bij het pannenkoekenschip, dat er niet is, maar wel daar, weet je wel.
1: Dat is toch gezonken?
0: Ja, dat is toch gezonken, maar ik heb het er nog wel over. Daar zijn wij nu met de nieuwe studio. Er is een prachtig nieuw mengpaneel, een prachtig meubel. En dat hebben we zojuist geopend! Yeah. Yeah. Vandaar de celebration. Nou, Jan Michels, mijn compaan, is hier. Jan, hoe bevalt het nieuwe mengpaneel?
1: Ik sta een stuk verder bij je vandaan trouwens, ja, als gewoonlijk.
0: Het schept wel afstand? Het
1: schept wel afstand, ja.
0: Maar ik weet dat de muziek brengt ons weer dichter bij elkaar. Verder is ook een van de makers van dit prachtige meubel, Matthijs, die is er ook. Matthijs, goedemiddag.
2: Hey, goedenavond toch al?
0: Goedenavond.
2: Dat is het, ja. Nou.
0: Hey jongens, wat een prachtig mengpaneel, wat een prachtig macho meubel, mijn complimenten.
2: Ja, we hebben er wel wat moois van gemaakt. We hebben ons best gedaan om eventjes te laten zien dat wij zo meteen hier komende jaren de beste radio kunnen gaan maken.
0: Geweldig.
2: En dat... Heerlijk. Ik kijk ernaar uit, naar al die mooie shows hier.
0: Absoluut. En naast mij staat onze Floris. Floris, dag, goedemiddag.
3: Jongens. Goedemiddag.
0: We kennen jou nu ook van The Voice van Eemond.
3: Ja, ja. Ik ben de stem van de streek, ben ik hoe noem je dat? En nu de stem van de streek.
0: Ik herken je stem, man.
3: Ik ben al die...
0: Je hebt een bekende stem.
3: Ik ben weken mee bezig geweest, maar als je ergens Eemond 360 voorbij hoort komen, dan kan je ervan uitgaan dat ik het ben. Dat is het.
0: We vinden het hartstikke leuk als je plaatjes aanvraagt. Doe het even via de Facebookpagina van ProSoos. Dit is het programma dat ons doet denken aan het uitgaan van vroeger. Zo is het toch, hè Jan?
1: Ja, en jij zet er direct nog een fotootje op en een filmpje. Ja. En al wat iets meer zijn, alles wat we hier beleven, gaat allemaal on-air.
0: Ja, dat gaat allemaal lukken, jongens. Het weekend gaat beginnen op het nieuwe mengpaneel.

0: Ja, Dave Edmunds, hier komt de weekend. Heb je plannen voor het weekend, Jan? Dat je ja, zegt van,
1: heb, jongens, je al, heb je al naar buiten gekeken?
0: Ja.
1: Ga je kamperen?
0: Nee, maar nee. Er is van alles te doen, hè?
1: Ja, ik denk dat ik zondagmiddag
0: ja?
1: misschien naar John the Revelator ga. Die ja? speelt in Camille.
0: Oké. Okay. John the Revelator.
1: Ja, Revelator.
0: Oh ja, ja.
1: Nou, dat is toch wel een redelijk plaatselijk bandje wat vrij beroemd is.
0: Ja. Op,

0: werk allemaal, dus...
1: Die gaan er nog allemaal
0: poetsen. Die gaan het nog beter maken.
1: De nieuwe studio, hij is nog niet klaar helemaal. Er moet nog wat op de muren.
0: Wat moet er op de muren? Jane Mansfield?
1: Gestofzuigd. Het uitzicht vanuit onze nieuwe Eimond 360-studio is fantastisch. Hè?
0: Ja.
1: Wij kijken op de tunnel waar de auto's naar beneden rijden. En
0: precies.
1: Vroeger stond daar met grote letters bintanks opgeverfd. Weten jullie dat? Daar zijn jullie te jong voor.
0: Ik ook, dank u.
1: Nee. Ik weet dat nog heel goed. Daar stond bintanks.
0: Oh.
1: En dat hadden de fans van
0: de bintanks gedaan.
1: Dus alle auto's die er onderdoor gingen, die konden dat zien, de bintanks. En we hebben altijd gedacht dat ze de bintanks zelf dat gedaan hadden. Maar dat kan ik me ook weer niet voorstellen.
0: Je weet het niet.
1: Nee, je weet het niet, nee. Verzoekjes zijn welkom. Het uitgaan uit de 70s, 80s. Nou, kom maar door, zou ik zeggen. Via de Facebook van Prozo's.
0: Zo is het.
1: Hier is Michael Jackson.

0: Bintangs is.
1: Ja, ja.
0: Een groep die ons verbindt in de Eimond, vind ik altijd.
1: Dat is waar.
0: Ja,
1: want overal opgetreden.
0: Ja.
1: Het was de oudste rockband van Nederland, zeggen ze.
0: Inderdaad. Yeah. Ze gaan er nu echt mee stoppen, hebben ze gezegd. Ik ga naar hun afscheidsconcert. Dat is dan weer in Alkmaar.
1: Oktober in Victoria.
0: Ja, Victoria. Ik heb kaartjes weten te bemachtigen. En ze hebben veel opgetreden. Witte Theater in Muiden. Don Quixote in Heemskerk. Nou. Ik was daar discjockey en dan mocht hij ze nog net niet aankondigen.
1: Oh, dat mocht niet?
0: Nee, nog net niet. Maar dat was wel geweldig. We houden van muziek uit onze regio, vinden we ook leuk. Jan-Paul van der Meij gaan we straks ook nog even draaien uit Wijk aan Zee.
1: En natuurlijk onze bekende Jacques Loes gaan we draaien.
0: Zeker, zeker. En dat allemaal in onze nieuwe studio. Ik zei al, ik kijk op dat tunneltje waar de auto's onderdoor rijden.
1: Op een meeuwennest.
0: Er is hier op het dak een meeuwennest.
1: Ja.
0: En ik vind het irritante beest hoor, meeuw. Maar het is een beschermde vogel.
1: Ja, je mag er niks aan doen.
0: Nee, dat is dan ook weer zo.
1: Hey, even wat anders, Jos. Ik ging hierheen. Mm-hmm. Tenminste, dat was het plan. Toen moest ik me beheersen om niet naar Heemskerk te rijden. Dat was op de provinciale weg. Toen nam ik hier op de A22 de verkeerde afslag.
0: Ja.
1: Dus reed ik door de Velzen tunnel. Ben ik via Amuiden weer teruggekeerd. En toen nam ik bijna weer de verkeerde afslag. Toen ben ik maar door het tunneltje en toen ben ik maar hierheen gegaan. De volgende keer ga ik gewoon via de A9. Dan kan ik niet verdwalen.
0: Ik dacht, wat ben je laat.
1: Ja, nee, dat zo was het. Want het heeft zeker een kwartier gescheeld.
0: Ja, uiteindelijk zijn we er.
1: Zo is het.
0: Nou, leuk dat je luistert naar Eimond 360. Alles om je heen.

0: Freakout, hoe werkt dat, Jan? Dat je zegt, jongens, freakout, hoe doe je dat? Zeg eens even.
1: Freakout? Freakout.
0: Freakout, freak dat je zegt van, jongens, freakout. Ja, Matthijs, hoe doe je dat uit oud-frieken? Hoe doe jij dat?
2: Oud-frieken.
0: Dat ik zeg, jongens, ik ga nu uit mijn dak.
2: Ja, dat soms op een feestje inderdaad. Dan roep je het eigenlijk al van tevoren. Dan weet je wel, dit wordt zo'n feestje.
0: Dit wordt dat feestje.
2: Ja, en dat heb ik toch wel regelmatig, moet ik zeggen. Ik hou er wel van.
0: Heb jij dat ook, Floris?
3: Er gaan langzaam die handjes in de lucht.
0: Ja, die handjes.
3: Een feestje, en dan worden er ineens danspasjes gedaan dat je denkt, oh, die kende ik eigenlijk nog niet.
0: Ja, dat. En Jan?
1: Bij het voetballen,
0: ja, natuurlijk.
1: Ja, dan kan ik wel eens even losgaan.
0: Ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: Wij gaan oude koeien uit de sloot halen. Ooit bij de Prozos begonnen. En dat heet...
4: De Pro Top Zoveel.
0: Oh ja, de Top Zoveel. Dat is eigenlijk een hele lange lijst die steeds langer wordt... met geen getallen erachteraan. Dus zoveel als er getallen zijn. En daar kun je je voor opgeven. Je kan een plaat adopteren.
1: Zo is dat.
0: Dan is die voor eeuwig van jou. Dan komt je naam erachter te staan. En binnenkort gaan we daar weer nieuw leven in blazen. Ik heb hier, even kijken... die plaat van Don't Let Me Be Misunderstood van Santa Esmeralda. Yvonne Bakker.
1: Ja, Peter Bakker.

0: Mijn grote vriend Jan-Paul van der Meij uit Wijk aan Zee. Zo ontzettend geniaal in het liedje schrijven. En ja, hij heeft toch nog wel... ja, Bas 3 heeft hij ook nog gemaakt. Hebben we ook nog bij Café Acoustiek aandacht aan besteed. Nou, we zitten in de splinternieuwe studio. Echt een geweldige studio. Het filmpje staat nu trouwens op de Facebookpagina van Prozo's.
1: Kijk, dan doe je goede zaken.
0: We hebben hem geopend. Ik mocht dat doen met een knop. Eigenlijk had jij dat moeten doen, Matthijs.
1: Ja. Nee, jij bent vertrouwd met knoppen. Ja. Meestal gaat het dan mis, nou.
2: Floris en ik hebben wel al stiekem... want jij bent de eerste... jullie zijn het eerste programma... maar wij hebben wel stiekem al eventjes radio gemaakt. Okay. In de nacht al getest.
3: Ja, een testuitzending. Ja. Je moet toch kijken of het allemaal goed klinkt.
1: Dat hebben jullie gewoon on-air gewoon...
3: Natuurlijk. Ja.
1: Opgenomen niet?
3: Nee, dat niet. Nee, we hebben alles wat op kon nemen, hebben we uitgezet.
1: Oké.
0: Hey jongens, alles om je heen, Eimond 360. Ik wilde toch eens eventjes even vragen over de Eimond. Jij om te beginnen, Matthijs. Wat is het mooiste stukje in IJmuiden?
2: Het mooiste stukje in IJmuiden?
0: Ja,
2: van
0: jou.
2: Duinen. Ik ben gek op bunkers. Mm-hmm. Dus ik vind het fantastisch hier om lekker door de zomer door die duinen te trekken en dan bij bunkers te gaan kijken. En in IJmuiden heb je toch wel een aantal hele mooie pareltjes.
0: En jij hebt het dan over waarschijnlijk IJmuiderslag.
2: IJmuiderslag, ja.
0: Waar het nog een beetje ongerept is qua kust ook.
1: Ja, daar ben je ook op het Forte-eiland geweest.
2: Ja. Maar ook echt, ik heb de hele...
1: Atlantikwal heb je bekeken.
2: De hele Atlantikwal ben ik bijna af geweest.
1: Oké.
2: Ja, fantastisch. Ik kan daar niet genoeg van krijgen.
1: Oké.
2: Ja. Vind je dat zo indrukwekkend?
1: En Jos, jij?
0: In IJmuiden moet ik eerlijk zeggen de haven... Ik vind dat de haven, en dan zijn er ook van die stukjes met van die oude panden die al jaren leeg staan. En de zeelui, en dan ga ik een visje eten ergens bij zo'n zaak die er al 100 jaar zit. En dat vind ik leuk. IJmuiden met de haven. En er is een heel leuk zeevaartmuseum in IJmuiden, ook bij die haven. Daar moet je ook eens heen.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: En jij Floris?
3: Ja, ik vind het stukje bij de Baco vind ik altijd wel interessant.
0: De Baco,
3: het is zo'n gek industrieterreintje. Ja. En het is een beetje filmisch ook. Als je er rondloopt is het net alsof je in een soort van gangsterfilm rondloopt. Weet je. Het is een beetje shady. En ik vind dat toch altijd wel.
2: Je hebt daar dat parkeerterreintje. Ja. Vlak tegen de duinen aan. Daar heb ik heel vaak mijn auto neergezet. En dan zo daar die duinen in
3: gelopen. Ik zag het laatst toevallig op tv inderdaad. Volgens mij was het Flikken Maastricht of iets dergelijks. En dan hadden ze ook een stukje opgenomen. En denk ik toch altijd, dat is leuk, dat is in de buurt.
0: Ja, dat is natuurlijk anders. En dan vroeger ging ik wel eens over de sluizen van Beverwijk. Van IJmuiden naar Heemskerk. En dat was, dan moet je allemaal van die scherpe bochtjes maken en zo. Daar is nu die nieuwe sluis. Hartstikke leuk. Jan, wat is jouw favoriete stukje?
1: Behalve het strandhuisje van mijn zuster. Want zij heeft een strandhuisje op het strand... vlak bij de haven, zeg maar. Ja. Ze kijkt op de pier. Mm-hmm. De sluizen zelf vind ik fantastisch.
0: Ja. De zeeschepen, right on. De schepen, die zijn helemaal geweldig.
3: Zit iemand heel asociaal door je heen te zingen?
0: Ja, ik weet niet wat dat is. Wie is dat, joh? Ik denk Isaac Hayes. Nou, dat was IJmuiden. We gaan het straks hebben over Zandpoort. Dat is ook Velsen. De mooiste plekjes in Zandpoort. Jongens, er zijn zulke mooie plekjes in de Eimond.
1: Heb ik 6 jaar gewoond. Nou, daar kan ik er wel wat over vertellen.
0: Genesis bij Eimond 360.

0: op Eimond 360, alles om je heen. Ja, af en toe dan ga ik me even omdraaien zo. Dan zie ik alles om me heen. Voor het eerst hebben wij ons biest, onze buffel, het prachtige nieuwe meepaneel, het meubel, in werking genomen. En ja, we hebben dat. We
1: zijn en alles ging goed, hè?
0: Alles ging goed.
1: Het mag ook wel.
2: Meestal,
1: als wij beginnen, dan gaat er iets mis.
0: Ja, maar nu
1: dan
0: gaat het helemaal
1: een beetje. Maar het is tegenwoordig zo geautomatiseerd.
0: Ja, jongen.
1: Dat zelfs jij kan geen kwaad doen.
0: Even aan iedereen voorstellen. We hebben Floris, we hebben Matthijs, we hebben Jan, ik ben Jos. En Floris en Matthijs hebben afgelopen weken met anderen, moet ik bijzeggen, ontzettend hard gewerkt aan de totstandkoming van die studio.
3: Ik heb het nog in mijn rug, kan ik zeggen.
0: Het is echt, het is een beest, jongens. Het is zo groot.
3: Zou ik één ding vertellen?
0: Ja?
3: We hadden een paar hele zware grote dingen en we hebben hier een lift. En al die grote zware dingen, die pasten niet in de lift.
0: Serieus.
3: En we zitten op 4 hoog.
4: Het scheelde echt steeds een centimeter of zo. Dat was het meest frustrerende. Dus uiteindelijk, ja, alles toch maar naar boven getild.
0: Wauw.
4: Ja, trap voor trap.
3: Heftig, ja. Ja, ja.
0: En het zal gebeuren als het helemaal klaar is. Hebben we al een idee om een soort open dag te doen. Dat je een keertje kan komen kijken.
3: Leuk.
0: En dan mag je de koptelefoon opzetten.
3: Oh ja, goed.
0: En dan mag je horen hoe het klinkt als je door de microfoon praat.
4: En als het heel goed is, dan mag je blijven.
0: Ja, ja, dat zou ik
1: zo doen.
0: Ja. We zoeken ook nog steeds...
1: Een talentenjacht.
0: Ja, medewerkers. We zoeken verslaggevers. Als je het aardig vindt om eens een keer met de microfoon op jacht te gaan... met de tv, radio, kan allemaal. Zeg, we hadden het over de Eimond als Heemskerkers bij elkaar. Nou ja, jij komt dan ongeveer uit...
1: Moet je horen hoe dat gezegd wordt. Hè? Maar jij komt uit... Ja, komt uit Kastrikum.
0: Nou, eventjes onze kennis van de rest van de Eimond. We hadden het net over IJmuiden. Floris, Zandpoort.
4: Zandpoort, ja, daar kreeg ik altijd rijles.
0: Serieus?
4: Altijd rijles gehad, ja. Er zijn veel leuke heuveltjes en zo. En dan kan je de hellingproef kan je oefenen.
3: Nou, en hoe is dat afgelopen?
4: Nou, ik heb nog steeds mijn rijles niet.
0: Dat ligt niet aan Zandpoort.
4: Nee, dat zeker niet. Nee, okay. Er was mijn rijinstructeur, daar lag het aan.
0: Okay, ja, lag, ja.
4: Alles behalve aan mijn rijstijl.
1: Jongen.
0: Ja, Zandpoort, als je daar doorheen rijdt, fietst... dan zie je, als je een beetje fantasie hebt... de ridders op hun paarden er nog doorheen lopen. Je hebt daar natuurlijk de ruïne van Brederode, dat kasteel.
4: Ja.
0: En er is eigenlijk in die omgeving heel weinig veranderd. Er is aan de overkant een sauna, dat dan weer wel natuurlijk. Okay. Maar,
1: er was vroeger een zwembad.
0: Oh ja?
1: Ja, Velsrent. Dat was een natuurbad.
0: Ja.
1: Kijk, want ik heb 6 jaar in Zandpoort gewoond. De eerste 6 jaar van mijn leven.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Kijk eens.
1: Bij de kerk, de naald, met die naald tegenover de naaldkerk.
0: Ja. Ja.
1: Op de terrasweg.
0: Matthijs, wat is jouw... als je denkt van, het plekje in Zandpoort.
3: Nou ja, je had het net over dat natuurgebied wat daar ligt.
0: Ja.
3: Dat is ook erg geld. Hoe heet dat nou? De
1: ruïne van Brederode.
3: Ja. Is dat die muur die daar ligt?
1: Dat kasteel eigenlijk. Hè?
3: Ja. Nou ja, ik ben daar dus helemaal over die hele... Langs, er ligt een heel groot stuk muur nog in... Het ligt nog misschien 5 centimeter boven de grond, maar daar overheen gelopen. Maar dat is ook prachtig om daar te lopen.
1: Ja. Volgens mij hebben ze daar nog wel een stadspoort of zo. Een poort zit erin.
3: Ja, super.
4: Is dat de Zandpoort?
1: De Zandpoort.
0: Dat is de Zandpoort, mensen. We gaan het zo hebben over Beverwijk. Wat hebben wij in Beverwijk?
1: Wat dan? Had u niks in Zandpoort?
0: Ja, ik heb het net gehad over de ruïne van Brederode.
1: Goed.
0: Ja, en je hebt natuurlijk de Duin- en Kruidberg, jongens. Laten we dat ook niet vergeten.
1: Nee.
0: Dus, we zijn er voor de hele Eimond. En wij gaan eens even kijken wat wij weten over Beverwijk. Zometeen.

0: Maniac. En ook deze plaat is aangeboden door Eimond 360. Ik krijg een appje van onze collega hier bij Eimond 360, Rob Griep.
1: Oh.
0: Die zegt, Jos, het klinkt goed wat jullie doen. De hartelijke groeten vanuit de lounge op het vliegveld van Alicante.
2: Kijk, nieuws van Alicante, hè?
0: Dat zijn...
2: maar pas op wat je zegt, want dat is de grote directeur.
0: Ja.
1: Oh, is dat de chef?
0: Ja, Rob, als je luistert, ik zou zeggen, veel plezier, fijne vakantie.
1: Hij gaat gelijk slijmen.
0: Ik zit eerlijk gezegd af waar gaat hij nou op vakantie?
2: Hij is nu, volgens mij is hij nu weg, komt hij morgen weer terug.
0: Hij
2: gaat elke
1: directeur,
2: week.
1: Ja, natuurlijk. Dagtrip, business class vliegt hij.
0: Oh.
2: Hij gaat gewoon elke week op vakantie, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, joh.
1: Daarom.
0: Eimond 360, alles om je heen. Dus mocht het zo zijn dat je af en toe niks hoort, dan ga ik om me heen kijken. Want dat doen wij, hè? Jongens, ik had jullie gevraagd als overwegend Heemskerkers wat de mooiste plekjes waren in IJmuiden, in Zandpoort. Nu komt Beverwijk, waar onze nieuwe studio is, hier bij het pannenkoekschip, wat er niet meer is, maar daar waar we wel zitten. Jan, wat is het mooiste plekje Beverwijk? Ja, dat je zegt van Beverwijk, dan ga ik daarheen.
1: Camille.
0: Camille, ja.
2: Een goeie.
0: José Schuit, hè?
1: Juist.
0: Ja. Wat heb je dan ooit gezien?
1: Ik heb er alleen maar bier gedronken.
0: Dat zijn zulke leuke beentjes. Dat is nog steeds, toch?
1: Ja, dat zeg ik toch. John the Revelator, die speelt er aanstaande zondag.
0: Oké, okay, ja, daar. Ja. Kijk.
1: En die speelt er akoestisch, geloof ik. En dat zal niet meevallen, want het is meestal een band die een ruige blues maakt.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Matthijs, het mooiste stukje Beverwijk.
3: Het mooiste stukje Beverwijk?
0: Ja.
3: Die vind ik lastig.
0: Ja,
3: maar ik denk, want ik heb even opgezocht snel of het nog binnen Beverwijk valt. Mm-hmm. Je hebt hier natuurlijk het Noordzeekanaal. En als je hier ook het industrieterrein oprijdt, dan kom je op een gegeven moment op een plekje, dan kom je boven de tunnel uit. En dan kan je langs het Noordzeekanaal zitten. Daar staan allemaal bankjes. En dan heerlijk kijken naar de scheepvaart. Die binnenkomt hier, allemaal hier richting Amsterdam gaat.
1: Die komt zeker in die bocht zo ongeveer.
3: Ja, ja, dat is echt prachtig. Want we hebben hier natuurlijk ook de grootste zeesluis van de wereld.
1: Ja, dat is waar.
3: Komt af en toe komt er wat voorbij.
0: Nou,
3: het is echt
1: top. Ik zou je vertellen, als kind kan je je dat niet meer voorstellen.
0: Nee, kan je niet meer voorstellen.
3: Een paar jaar geleden.
1: Gingen wij toch elke week, elke woensdagmiddag, waren we vrij van school. Vrijwel elke woensdagmiddag gingen we langs het Noordzeekanaal zitten.
0: Heerlijk.
1: Bij de pont van Buitenhuizen. En dan keken we al die bootjes.
3: Ja, dat is fantastisch.
0: Ja. Als ik nog één stukje gemeente Velsen mag doen. Velsen-Zuid.
3: Ja?
0: Aan het Noordzeekanaal.
3: Ja.
0: Het laatste stukje van het oude Velsen-Zuid is prachtig. Met een kerkje. Met oude pandjes. Daar moet je echt eens heen. Geweldig. Had je ook een restaurantje. Daar kon je eten. Dat is er helaas niet meer. Even kijken. Beverwijk. Wat mij betreft... toch wel waar vroeger Aad Molenaar zat.
2: Oh, ja, dat kleine straatje.
0: Dat kleine straatje. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. Die zit er niet meer.
3: Aad Molenaar?
0: Ja? De Begijnenstraat.
3: Ja, maar wat was Aad Molenaar?
1: Aad Molenaar was vroeger ook disjockey geweest in Progress. En had een platenzaak in...
3: Een platenzaak. Ja. Kijk, tof.
0: Ik moet zeggen, ik heb nog heel veel LP's en singeltjes. Daar staat dan op Aad Molenaar.
1: En daar staat Progress op.
2: Goed. Stickertje zat daarop. Ja. Hadden ze ook thuis inderdaad. Ja, van Aad Molenaar.
0: En jij, Floris, als Heemskerker, wat...
2: Ik ben toch wel gek op Park Westerhout.
0: Okay,
2: ik vind het wel leuk. Zeker, het is er nu niet meer. Maar vroeger was daar natuurlijk een Young Art Festival.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk lekker, hè, dat de zon schijnt. En dat je met zoveel mensen in een park, in ons eigen park, in de prachtige Eimond staan te genieten van... het laatste bandje wat ik daar zag was Chef Special, denk ik.
3: Tof.
0: Oké.
1: Okay, had ik nog één dingetje.
0: Ja, vertel, Jan.
1: Je hebt nog Wijk aan Zee, heb je niet genoemd. Want dat hoort natuurlijk ook. Dat hoort natuurlijk wel bij de gemeente Beverwijk. Maar dat is wel een apart dorp.
0: Ik vind, het is gemeente Beverwijk, maar het is heel apart. Wijk aan Zee.
1: Daarom.
0: Ik vind het...
1: Bedenk toch even een leuke plek over Wijk aan Zee.
0: Wijk aan Zee, jongens. Dat denken jullie ook even.
3: Ja, komt goed.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Een stukje live muziek. Jan en ik zijn er dol op. 10cc live hier bij...

0: adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
6: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar zij helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
5: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
10: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Het is wel goed dat de microfoons dicht stonden, want we zaten allemaal mee te brullen.
1: Een feestelijke sfeer. Ja, ja, toch? Heerlijk. En terecht. Heerlijk. Jacques Kloes, regiogenoot. Zijn laatste jaren heeft hij in Wijk aan Zee doorgebracht. Daar gaan we het zo over hebben trouwens, over het mooie.

0: een programma ter herinnering aan het uitgaansleven in de 70s en 80s. Vooral, waar ging je uit? In de Eimond gaan we het over hebben. Voor het eerst hebben wij ons prachtig nieuwe studiomeubel met mengpanelen, met knoppen, met beeldschermen. Ons macho mengpaneel in gebruik genomen. Het is allemaal voor ons een beetje wennen. Maar jongens, het klinkt goed.
1: Klinkt geweldig.
2: Ik vind de Buffel ook echt een goede naam ervoor.
0: De Buffel. Ja. Het filmpje van het moment dat voor het eerst een plaat werd gedraaid op de Buffel kun je zien op de Facebookpagina van ProSoos. Like dan even die pagina ProSoos. Dat vinden wij hartstikke leuk. Even voor Rob, die luistert op het vliegveld
1: van Alicante.
0: Ja. En dat vind ik hartstikke leuk, zegt dat je daar. Je kan gewoon via internet kun je ons overal horen.
3: Dat is toch mooi, hè, tegenwoordig?
0: De nieuwe technieken.
3: En Rob die gaat zo vaak op vakantie. Het lijkt me haast een goed idee dat hij de jongens van de techniek een keer meeneemt.
0: Ja!
3: Na al dat harde werk.
0: Rob die wil graag Earth and Fire horen. En wij ook, jongens.
3: Ah, heerlijk. Ja.
0: Dit is Eimond 360.

0: Ja, dat heb je als je voor het eerst op een mengpaneel werkt dat je niet kent. Dan hoor je alles door elkaar. Maar welk radiostation heeft het nou? Dat gewoon vier platen tegelijk draait. Dat hebben wij. Ja,
1: sorry, is dat toch? Dat is alleen hier, hè? Dat
2: kan alleen hier.
0: Ja. Dit is de laatste keer dat ik dit doe, hoor. Jongens, dit was eenmaal. Hey, Mon 360, hier zijn de Rollers.

0: Ja, Brown Sugar van de Rolling Stones. Het is vrijdagavond. Vroeger gingen we... Op vrijdagavond gingen we in bad en dan gingen we stappen, Jan.
1: Oh, ging je wel in bad daarvoor?
0: Ik ging altijd eerst douchen en dan ging ik stappen.
1: Ik zou je wat anders vertellen. Vroeger ging ik zelfs onder de haar drogen van mijn moeder. Voordat ik wegging.
0: Nee.
1: Ja, anders was het, dat duurde zo lang voordat het nat was. Zulk dik haar had ik. Ga je even lopen lachen hier, ja?
0: Dit is wel een bekentenis, joh. Ja, ik zie je al, we zitten met die haardroogkappen, die had je vroeger, hè?
1: Ja, maar waarom denk je dat dit gekomen is, natuurlijk? Nou, uitgedroogd.
0: Jan kun je niet zien. Jan heeft geen haar meer nu.
1: Oh.
0: Ik heb nog een beetje, maar
1: precies.
0: Onder de haardroogkap, dat is toch wel geweldig, hè, jongens?
2: Hadden jullie dan ook, jullie hebben het steeds over vroeger. Was dat vroeger toen je kat nog met een u schreef? Haardroogkappen. Maar dat was ook permanent. Hadden jullie een permanentje?
1: Nee, had ik niet nodig. Ik had zelf krullen.
2: Je had gewoon krullen, ja.
1: Kan je niet bezien natuurlijk, maar nee.
2: Ja. En jij, Jos? Vind jij ook wel iets voor een permanentje?
0: Ik heb één keer... Nou, dan kun je lachen. Ja. Eén keer heb ik permanent laten leggen. Ik werkte op een zendschip. Het zendschip van Caroline Radio Monique. Ja. Daar zat ik dan 5 weken te zenden. En je had daar niet zoveel mogelijkheden om je haar goed te doen. Dus toen heb ik hier aan land... heb ik het permanentje laten zitten. Maar er zaten iets te verkrullen in. Ik werd er helemaal gek van. En toen kwam ik daar en die Engelse Caroline jongens... die zaten me uit te lachen. Hey, Josh, what did you do, man? What did you do?
3: Het is tegenwoordig gebeurt dat ook heel vaak. Een beetje zout water in je haar. Dat schijnt heel goed te zijn.
0: Ja.
3: Had je misschien toch kunnen proberen.
1: Ja, had je dat emmertje zout water gewoon in je haar moeten gooien. Ja,
3: misschien dat er daar nog iets meer van over was.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Hey, jongens, wij hebben het nu over stappen, proso's. Je hebt tegenwoordig hier in de buurt volgens mij geen discotheken meer of dancings.
1: Nergens.
0: Heb jij dat nog meegemaakt, Floris? Je bent een stuk jonger dan Jan en ik.
2: Dat ik een jaartje of 15, 16 was, ging ik naar Bonacera uit Geest. Dat is er nog steeds trouwens. Ja. Dat bestaat nog steeds.
1: Oh, bestaat nog steeds.
2: Was dat er vroeger ook al?
0: Ja, vroeger. Ja, ik heb er één keer gedraaid ook, geloof ik.
2: Grappig, joh. Goed. Bonacera. Blijf maar doorgaan.
3: Wij zijn er samen nog wel eens een keer geweest. Ja, die details kunnen niet op de radio.
2: Nee, dat laten we stilhouden. Nee, dat, Bonacera. Ik heb nog een stukje De Noos met een Non meegemaakt. En Bob Saloon.
3: Oh ja, uitgeest. Bob Saloon. Ja, Turbo 2000.
2: Daar hield het wel een beetje op, hoor. In Heemskerk was er niet heel veel te doen toen ik jong was.
0: En jij, Matthijs, ging jij wel eens ergens dat je zegt van... jongens, ik ging daar stappen?
3: Nou, ja, ik was niet heel erg van het stappen. Ik ben wel eens een paar keer bij de Bonacera geweest. Maar ik heb gewerkt bij Bob's in de Turbo. Of dat was net niet meer de Turbo.
0: Turbo.
3: Die heette toen, ik weet niet meer hoe de studio... Studio 1, Studio 2 heette het.
0: Ja.
3: Daar heb ik lang gewerkt.
1: Okay.
3: Dus dat was wel...
1: Wat deed je daar?
3: Techniek.
0: Toen al.
3: Echt techniek, ja.
1: Dat kan toch. Ik kan ook achter de bar werken. Ik bedoel,
3: ook af en toe erbij, hè. Als het even druk was, dan...
1: Ja.
0: En waar ging je dan uit, Matthijs, in de buurt?
3: Dan toch in Café Lokaal in Heemskerk dan af en toe naar de radio. Of niet echt uitgaan in de buurt.
0: Mm-hmm.
3: Nee, dan ben ik toch wat verder gegaan.
2: Ik weet nog wel dat als we dan uit geweest waren... dan gingen we daarna altijd naar Café Cheers in het dorp.
0: Oh, ja.
2: En het was leuk, want dan mocht je dan... dat mag nu niet meer trouwens, hoor. Maar mocht je na sluitingstijd mocht je binnenroken.
3: Nou, dat was...
0: Dat is wel leuk. Jij hebt het over Cheers in de Duitsstraat, toch?
2: Zeker, ja.
0: Ik ben daar begonnen als 16-jarig jochie. Toen heette dat nog de Maquettebar.
2: Oh,
0: en daar ben ik begonnen. En ook Don Quixote. En dat was met zo'n bar eigenlijk een heel klein tentje. En dan had je achter de bar had je een heel klein discootje.
2: Met
0: foute pick-ups. En dat was heel benauwd. En dan ging ik dan muziek draaien en ook presenteren. Hè?
2: Doe even één keer. Ja. Wat deed je toen?
0: Nou, ik had mij een artiestennaam aangegeven. Jan, die is ook dingen aan het zeggen die hij niet wilde zeggen. Dat toch een soort bekend is. Ik noemde mij vroeger Marco Sparco.
3: Marco Sparco?
0: Ja.
2: Lekker hip, hoor. Lekker hippe naam.
0: Ja, dat eigenlijk. En dan ging ik dan ook wel eens uit of zo.
2: Ah.
1: Maar zo.
0: Maar inderdaad. Onze, een vaste luisteraar, Piet Kloeze in Heemskerk. Piet, ik weet dat je luistert. Je wil graag de scene horen. De Dijk, die deed ook mee in het Metropoolorkest.
3: Ja. Kan je hem wel aankondigen als Marco de Sparko?
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, maar toen was ik nog 16. Dus ik was redelijk sober. Het Marco Sparko spektakel noemde ik het. Ja, niet geloof ik. De kwaliteit is niet zo heel goed, want het is live opgenomen.
3: Ik hoor hem al.
0: Iedereen is van de

0: Eimond 360, alles om je heen. En we zijn vanavond bij je, vanaf ons nieuwe mengpaneel. Jongens, het is soms een beetje wennen, maar het geluid is mooi, het is geweldig. Ik heb jullie gevraagd, guys, wat de mooiste plekjes zijn in Eimond. We hebben IJmuiden gehad, niet alle plaatsen in Velsen. We hebben het over Beverwijk gehad. En we hebben besloten Wijk aan Zee als apart te beschouwen. Want dat is een verhaal apart, hè, Wijk aan Zee.
1: Ja, zeker. Ja. Als kan je met niks vergelijken.
0: Als je nou naar Wijk aan Zee gaat, Floris, wat is dan voor jou het mooiste stukje?
1: Ja, wat ik wel echt heel gaaf vind, dat is die bunker. Boven op het duin naar het strand staat een hele grote bunker. Een soort van uitkijkpunt was dat.
0: Ja.
1: En het duin ligt natuurlijk helemaal vol met bunkers. Maar ik vind dit toch heel bijzonder, heel statig, heel groot. En als je richting het strand loopt, dan zie je hem al staan.
0: Is dat ook als je over de zeeweg rijdt, dan zie je hem rechts al staan?
1: Nee. Dit is echt als je... Je hebt die strandopgang, zonnevank rechts. En dan loop je en dan is hij linksboven, zie je zo'n soort van uitkijktoren is het.
0: Okay.
1: Heel imposant, echt een gaaf gebouw. En ook het uitzicht daar is natuurlijk waanzinnig. Want je kijkt over Wijk aan Zee heen. Je ziet een stukje Heemskerk, een stukje Beverwijk. En natuurlijk dat enorme gebied van Tata Steel. Vind ik altijd wel gaaf om daar even een kijkje te nemen.
0: En je kan er ook in.
1: Jazeker, ja, absoluut.
0: Heb jij het altijd netjes gehouden?
1: In de bunker?
0: Ja?
1: Jazeker. Okay. Ja. Nee, er zijn mensen die doen dat niet.
2: Nee, daarom. Jongen.
1: Ik kijk wel links.
2: Vraag je toch een keer.
0: Nee, maar dat mag ik toch vragen?
2: Ja, je mag alles vragen, maar het gaat nu langzamerhand toch wel een beetje. De spuug gaat uitlopen.
0: Ik ken Floris als een hele nette man.
1: Ja. Ik ben een hele nette man. Ja.
0: Hey Jan, nu ik jou toch spreek, het mooiste stukje Wijk aan Zee voor jou.
2: De Zwaanstraat, denk ik.
0: De Zwaanstraat?
2: Ja. Waar het geveltje was vroeger.
0: Dat was een mooi cafeetje, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, waarom is dat er niet meer eigenlijk?
2: Dat weet ik niet. Dat is altijd... Zulke dingen zijn vergankelijk.
0: Ja.
2: Met alle cafés die goed liepen, op een gegeven moment gaat het over.
0: Ja, nou, dat is dus,
2: de zon, dat is natuurlijk ook een unieke plek.
0: Ja, de zon, het cafeetje. Wij waren daar nog pas.
1: Zeker, ja.
3: Afgelopen dinsdag.
0: En dat is vrij uniek. Het moest sluiten. En toen heeft een aantal Wijk aan Zeeërs besloten om het over te nemen. En het is er nog steeds.
2: Het gebeurt vaker in dat soort dorpen.
0: Ja.
2: Dan wordt het overgenomen door de bevolking zelf.
0: Ja.
1: Ja. Een vraagje tussendoor, hè? Want we hadden het net over uitgaan. Hè? Dat kon in Wijk aan Zee ook.
0: Mm-hmm.
1: Draaide Fred Kos in Wijk aan Zee?
0: Hoe heette dat daar?
2: Klein-Zwitserland,
1: zeg ik. Klein-Zwitserland.
0: Dat was toch wel de place to be. En dat weet ik nog wel. Dan ging je daarheen en dan zat Fred Kos... Hij is er helaas niet meer. Die zat dan aan het draaien en die zei dan... En dan nu de top 10 van 5 mei 1964. Ja. Dan ging je dat allemaal oplezen. Dat was een hele andere tijd.
1: DJ in spe toen al, hè?
0: En ik heb daar toen een keer een disjockeywedstrijd gewonnen.
1: Okay.
0: In Klein Zwitserland.
2: Ja, dat klopt. En toen heb ik hem aangemeld als disjockey voor Progress. Want wij zochten een disjockey. En ik was daar op die zondagmiddag als cliënt. Zag ik dat Jos, die won die disjockeywedstrijd. En toen heb ik de chef ingezeid, de heer Bakker, van...
1: Die moeten we hebben.
2: Die moeten we hebben.
0: Ja, jongens, het is gebeurd in Wijk aan Zee. Matthijs, Wijk aan Zee, voor jou.
3: Ja, ik ga weer naar de bunkers toe.
2: Daar was ik al bang voor. Ja.
3: Ik heb in Wijk aan Zee toch wel het mooiste avontuur meegemaakt. Ik had op een gegeven moment een kaart uitgeprint. En toen zijn we gaan zoeken, want er schijnt ergens daar een hele grote bunker te... die moest daar liggen. Midden in de duinen, vlak bij de pier. En we zijn erheen gegaan en toen zijn we gaan zoeken. En we hebben twee scheppen meegenomen.
0: Wow.
3: En wij zijn daar 6 uur lang aan het graven geweest.
0: Serieus?
3: En toen hebben we die bunker gevonden. En we hadden luchtbedden mee en slaapzakken mee. En wij hebben in die bunker hebben overnacht. En dat was een hele grote bunker. En dat was echt wel een heel groot avontuur.
0: Wow.
3: Ik zal straks de foto's even laten zien.
2: Hey, maar heb je dat toen aangemeld of niet?
3: Het is verjaard.
2: Het is clandestien natuurlijk.
0: Het is verjaard.
3: Het is verjaard.
2: Ja, nee, je mag niet, dat mag niet. Ja.
3: Nee, zeker niet, nee.
2: Het is verboden.
3: Okay. We hebben het netjes
2: achtergelaten.
3: Ook
2: met het oog op de veiligheid. Ik bedoel, hij kan wel een landmijn opgraven.
0: Ja,
2: net zo makkelijk.
1: Ja. Sorry, Jan.
3: Sorry.
2: We zullen het nooit meer doen. Nee, dan is het goed.
0: Wijk aan Zee, mijn stukje Wijk aan Zee. Dat vind ik toch wel heel mooi als het gaat schemeren... en je loopt op de pier... De pier van Wijk aan Zee, officieel is het Velsen... maar iedereen zegt de pier van Wijk aan Zee. En je ziet de vuurtorens. Ah, je ziet af en toe de lichten van de hoogovens zo opdoemen. Je ziet de schepen, de lichtjes. Oh. En dan is het lekker weer. Met lekker weer loop je helemaal aan het einde. En ik moet eerlijk zeggen, de pier heeft voor mij een speciale betekenis. Ik zal nooit vergeten, mijn dochter die had haar verkering ging bijna uit. Ze zegt ze, pap, ik wil met je praten, zullen we wandelen over de pier? Toen hebben we 4 keer de pier op en neergelopen. En ik vind dat zo leuk, want je kan zo mooi praten, want je hoeft elkaar niet steeds aan te kijken. Nee. Dus je kan op die pier, kun je de grootste problemen kun je gewoon wegleggen.
1: Prachtig, en weg laten waaien.
0: Ja, dat is dan mooi.
1: Wat heeft de IJmond toch veel mooie plekken te bieden, hè?
0: En we hebben Heemskerk nog niet eens gehad.
1: Oh.
0: Heemskerk, die komt zo, jongens.
3: Ja,
0: wat vinden wij van Heemskerk?
3: Ja, dat komt
0: benieuwd. Alles om je heen. IJmond 360.

0: the lights ran out in New York City. Er was een stroomstoring. En daar zingen de Tramps over. En ja, nou niet om het er weer over te hebben, jongens. Maar er kwam, en dat is echt geen geintje, er kwam negen maanden later een geboortegolf.
1: Ah, zijn we daar goed...
0: Ja.
2: Ja, dat hebben was... die stroomstoring goed benut.
1: Ja, precies, ja. De energie ging ineens naar hele andere plekken daar.
2: Juist, positieve energie noem ik dat.
0: Dit is Eimond 360, Prozo's voor het eerst op de Buffel, de nieuwe studio, jongens.
2: Buffeltje.
0: Het is een beetje wennen, maar het klinkt zo lekker. Leuk dat je luistert.
3: En één geruststelling, we hebben hier noodstroom.
0: Noodstroom.
1: Dat scheelt, ja. Geen geboortegolf over 9 maanden hier.
0: We hebben het even over Heemskerk, daar gaan we het over hebben. En daarover gesproken, ik heb wel weer zin in de festiviteiten. Dat gaat toch een hele tijd duren, de harddraverijen en zo.
2: Je hebt van de zomer toch ook al... je hebt een proeverij, geloof ik, bij barketten en dat soort dingen. Er is genoeg te beleven in Heemskerk.
0: De kermis, de harddraverij, daar hebben we trouwens bij Eimond 360 nieuws over. Want de entreeprijzen gaan omhoog. En dat doen ze met pijn in het hart. Eigenlijk hadden ze het niet gedaan, maar het is niet meer te doen. De entreeprijs gaat van 5 naar 7 euro. Over de financiën en over alles kun je even kijken op eimond360.nl. Uitgebreide bericht daarover. En trouwens, nieuws uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk vind je ook op eimond360.nl.
1: Ik heb altijd geleerd dat als dingen duurder worden, dan moet je het altijd vergelijken met IKEA-ijsjes. En dan zijn het in principe maar 2 IKEA-ijsjes. Dus dat ben je zelf.
2: Okay. Het is maar 1 biertje.
1: Dat bedoel ik.
3: Nou, hier. Ja. Die paarden kunnen gewoon niet meer voor 5 euro erheen.
0: Nee.
3: Dat is...
2: De haven is ook duur geworden.
1: Ja, precies.
0: Hé jongens, we hebben het vandaag over... Ik heb jullie gevraagd, wat is het mooiste stukje IJmuiden? Zandvoort hebben we gehad. We hebben Beverwijk, Wijk aan Zee gehad. Nu, Heemskerk. Als je nu zegt van het mooiste plekje in Heemskerk. Jan,
2: Het centrum.
0: Oh ja?
2: Absoluut. En dat is zo mooi gebouwd. Dat is een carré, zeg maar een vierkant. Daar kan je prachtig doorheen lopen.
0: Mm-hmm.
2: En als je vrijdags komt, je loopt over de markt. Wat nog een echte markt is, want... In Castricum heb je ook op vrijdagsmarkt. Maar dat is niks vergeleken met sfeerloos.
0: Okay.
2: En de markt heeft een geweldige sfeer, vind ik. Ik begrijp de

0: Zelf, nee. Ik nee. Want dat heb ik ook de markt in Karsten gewoon gedaan.
1: Oh ja.
0: Fruit. Ja, anders moet ik tillen.
1: Ja. Ja, dat is hey, Matthijs, Heemskerk, ja. Het mooiste stuk hier voor jou.
0: Welke bunker?
2: Ik heb een hoop gegraven daar, maar ik... daar nog geen bunker tegengekomen in het centrum. Maar het centrum is inderdaad toch wel heel erg leuk daar. Mm. Er is van alles wat. En wat ik ook toch wel heel leuk vind, omdat het zit allemaal best wel centraal.
1: Mm-hmm.
2: En doordat we hier met Tata Steel, met de ploegendiensten leven, is er eigenlijk altijd wel gezelligheid. Er zijn altijd mensen met weekend.
0: Ja,
2: en dat
0: ja,
2: is ook in Beverwijk, hè? Maar ja. Ik ken die gezelligheid in het centrum van Heemskerk. Dus als je op maandagavond denkt, oh, ik lust eigenlijk misschien toch wel stiekem een klein biertje alvast.
0: Ja.
2: Zo na het weekend. Dan ga je het centrum in, want er is altijd gezelligheid.
1: Oh, dus dat heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Er zijn altijd mensen die weekend hebben, die bij Tata werken.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: vandaar dat er in Heemskerk ook een Swarma-tent is, die tot middernacht open is altijd.
2: Ja. Dat komt ook wel door Floris en mij, hoor.
1: Ja, dat is wel waar, Hey, Floris... Heemskerk. Mooiste stukje.
3: Nou ja, ik hoorde het centrum inderdaad. Ja, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Maar, nou moet ik wel zeggen, ik vind bij Marquette het bos wat daar omheen ligt. En waar je tegenwoordig lekker kan lopen en zo. Maar überhaupt de historische plekjes in Heemskerk. Hè, het Hultoneel vind ik ook heel gaaf. Dat is dat grasveld met die grote naald erop. Die is daardoor Maarten van Heemskerk neergezet, geloof ik.
0: Dat is
3: ja, dat vind ik gewoon mooi. Heemskerk heeft cultuur en geschiedenis. En dat vind ik altijd wel gaaf om op
0: te lopen. Het meest wonderlijke vind ik, je hebt tegenwoordig die verdwenen kastelen.
1: Hmm.
0: Dat, je hebt natuurlijk kasteel Marquette en
1: Assenburg.
0: Maar er zijn nog wel twee kastelen, die zijn dan inmiddels gesloopt.
1: Adrichem.
0: Ja. Maar er is in Heemskerk Zuid, zeg maar, daar heeft ook een kasteel gestaan. Dat witte huisje langs de Beverwijkse Straatweg was eigenlijk een hulpgebouw van een kasteel wat er midden in de duinen heeft gestaan.
1: Ja. Nou, daar hebben wij een hele mooie reportage over uitgezonden op IJmond 36 op tv. Dat is heel erg mooi. Nou, mijn mooiste stukje Heemskerk vind ik de Noordermaatweg.
3: Ja!
1: En
3: ja.
1: Je ziet links om je heen, je ziet de dieren. Het is ook een stukje natuurgebied. En als je daar dan met je fietsje heen gaat en het is lekker weer. Je gaat een beetje op tijd weg, je gaat op de fiets. Het is heerlijk. En dan kom je bij de duinen. En dan, ja, dat is een stukje geluk, vind ik.
0: Ja, dat heb je gelijk. Want de Noordermaatweg. Ik ging natuurlijk voorheen op de fiets van de studio naar Castricum, ging over de Noordermaatweg en dan was het donker. En dan hoorde je alleen die kwakende eendjes en die kwetterende andere beesten tuttelen. Geweldig.
1: En natuurlijk ook bij Marquette, daar heb je achter nog een heel stuk bos. Want Marquette was eerst een veel groter kasteel. Ik mag er trouwens weer zomerpodium
3: leuk.
1: Ik vind het hartstikke leuk. Maar daarom daar eens te kijken en dan ook een stukje geschiedenis van tevoren te lezen waar wat is geweest.
3: Dat is toch gaaf?
1: Ja.
3: Ik heb even een vraag aan Matthijs. Want Matthijs is, ik denk een jaartje geleden verhuisd naar Hilversum.
2: Ah, het is alweer 3 jaar geleden.
3: Ik heb zelf dezelfde move gemaakt. Ja. Ik ben naar Hilversum verhuisd. En toch elke keer als ik hier in de buurt kwam van de IJmond, voelde ik me thuis. En voelde ik me prettig. Ja, toch?
2: Dat blijft. Maar ik denk dat ook, ik hoop dat dat over 50 jaar nog steeds is.
3: Ja, dat kan toch
2: dat
3: niet anders?
2: Wel.
3: Ja.
2: En ik kom hier te graag nog.
3: Het blijft ook allemaal bestaan, hè? Want wat er nu staat in Heemskerk, het gaat niet meer weg. Marquette, Assenburg, het blijft.
1: Ja, de Kruisberg.
2: Gelukkig wel.
0: De Nostalgie viert hoogtij vanavond.
1: We hebben heel veel mooie stukjes behandeld. Velsen, we hebben het natuurlijk Driehuis Zandvoort, Velsenbroek, IJmuiden. Beverwijk met Wijk aan Zee. We hebben Heemskerk heel veel. Mocht je willen reageren, dan vinden we dat leuk. Via de Facebookpagina van Prozo's. En daar kun je reageren. En dit is Barry White. We moeten altijd Barry White draaien, Jan.
0: 9:15, hè. Anders moeten we op de bank slapen.
1: Ja, dat is serieus, hè.
4: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
5: Hey man, what's happening?
4: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
5: Yeah, how's he doing? You okay?
4: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's

0: Barry White, jongens. Hey, dan heb je nog wat op je radio.
1: We hebben onze plicht voldaan. Jongens.
0: Nou, jongens. We hebben het over de IJmond. Op IJmond 360. We hebben zo'n beetje alle gemeentes in de IJmond behandeld. En er is eigenlijk één ding wat ons verbindt. Misschien nog wel meer, maar er is één ding wat de IJmond gemeente met elkaar verbindt. En dat is de Noordzee.
1: De Noordzee. En het strand. De Noordzee.
0: Het water in de zee gaat alle gemeentes van de IJmond langs. Het strand. Wie heeft het mooie strand, het mooiste strand, jongens? Van de hele IJmond.
1: Wijk aan Zee, denk ik.
0: Wijk aan Zee wel, hè?
2: Ja, ja, ook daar met Timbuktu, Aloha. Dat is wel een heel leuk plekje ook.
0: Maar IJmuiden heeft ook...
2: Of is dat IJmuiden?
0: Nee, dat is Velzen Noord. Het is officieel Velzen, maar wij zeggen Wijk aan Zee.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar als je het niet vergeten... Dan vanzelf in Wijk aan Zee. Ja. Ja?
3: Je moet niet vergeten dat de rit naar Strand Heemskerk... is eigenlijk al het voorspel, de traktatie is dat al. Het is zo mooi, hoor. En dat lekker rustig. En Strand Heemskerk voor
2: even
3: mij.
2: Even stoppen bij de uitkijktoren.
3: Precies. Eventjes een beetje water tappen bij het kraantje.
0: Ja, ja, maar Heemskerk, er mogen geen auto's komen.
1: Heerlijk.
0: En er komt toch ander publiek.
1: En je mag niet roken?
0: Oh nee. Mag je niet roken?
1: Dat weet ik veel. Dat komt binnenkort ook. Let maar op.
2: En niet graven.
3: Ja. Precies, ja.
1: Je mag er niet graven, nee.
0: Hé, hey jongens, hebben jullie je luchtgitaar bij je allemaal?
2: Ik weet niet wat het was.
0: De Golden Earring. Let's go, the Burning Stuntman. Op IJmond 360. Dus zet ons even lekker hard, jongens. Daar gaan we.

0: zijn onvergetelijk. Zijn jullie er wel eens geweest?
1: Ja, zeker.
0: Dat is toch, dat moet je mee hebben gemaakt, hè?
2: Kennen met theater.
0: Ook?
2: Ja.
0: Dit was de allereerste keer op in onze nieuwe studio in vanaf de Buffel. Dat grote apparaat, jongens. Dankjewel voor de totstandkoming.
2: Hartelijk dank voor de ondersteuning.
1: Yeah. Ja.
0: Volgende week weer Prozo's. De muziek van Prozo's is er volgende week weer.
2: En dankjewel. Wij zijn er weer over 14 dagen.
0: Matthijs, Jan, Floris en ik ben Jos. Prettig weekend. Tot de volgende keer. Dag. Volgens mij zouden gewoon...
3: Daar gaan we. Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Heimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to a night to remember. 1 uur.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palm d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.